0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. Vijf landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg twee dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en geen 5. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het nieuwe podium maakt bestuurlijk deel uit van het theater, maar krijgt een eigen programmeur, die samen met de programmeur van het theater in eerste instantie jaarlijks 75 tot 80 grote optredens moet aanbieden. Uiteindelijk moet er in combinatie met programma's op het kleine podium 3 tot 4 keer in de week wat te doen zijn. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Biddinghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. De besmetting werd donderdagavond gemeld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het is de eerste melding van vogelgriep sinds 21 maart, toen bijna alle landelijke maatregelen tegen vogelgriep werden ingetrokken. Het onderhoud van het openbaar groen blijft bij sociaal werkgever Concern voor Werk. Deze week is de verlenging van het contract getekend. Mensen voor wie, zoals dat wordt omschreven, werk niet altijd vanzelfsprekend is, blijven dus bezig met onder meer het verzorgen van groen, het beheersen van onkruid en het verwijderen van zwerfafval.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend nog steeds met vrij onbestendig weer te maken in Lelystad. Het is wel beter dan gisteren. Zeker vandaag. Naast een paar buien komt de zon ook tevoorschijn. En vanavond is het droog en vrij helder. Ook gaat de maximumtemperatuur iets omhoog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen verwacht ik meer bewolking. De zon is soms ook nog wel aanwezig. Maar vooral in de middag en avond komen enkele buien voor. Ondanks de buien is het iets milder dan vandaag, met een graad of 15 in de middag. Na het weekend wordt het elke dag een graadje aangenamer. Maandag en dinsdag is het nog wel wisselvallig met een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium aan vast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53... onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering Lelystad in Bedrijf. U weet, het programma waarin we één keer in de twee weken bij een bedrijf in Flevoland op bezoek gaan. We zijn vandaag weer eens een keer op een industrieterrein. En ja, we zijn op industrieterrein Oostervaart. En we gaan naar een bijzonder bedrijf, of eigenlijk een verzameling bedrijven. We gaan op bezoek bij Techniekopleidingen Flevoland. Enerzijds een bedrijf, maar anderzijds opleidingen, mbo-opleidingen voor bouwopleider. TOF, zo noemen ze zichzelf, Installatiewerk Flevoland en Schilders Vakopleiding Flevoland. Daar kun je opgeleid worden voor een mbo-diploma met een zogenaamde BBL-opleiding. Wat dat precies is, horen we dadelijk, maar het is 4 dagen werken en 1 dag naar school. En daarom noemde ik het een bedrijf. De leerlingen staan op contract bij de TOF voor de duur van een opleiding en worden dan aan een leerbedrijf uitgeleend. En we zijn nieuwsgierig naar welke opleiding het eigenlijk omgaat. Voorbeelden zijn natuurlijk metselaar, tegelzetter, timmerman, maar er zijn er vast nog veel meer. En ook vaktrainingen voor medewerkers die al ergens werken. Kortom, ook voor ons genoeg te leren. We gaan zo naar binnen bij de TOF, bouwopleidingen in Flevoland, techniekopleidingen in Flevoland, moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan zo praten met Jan Twilt.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ons.

0: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering Lelystad in Bedrijf. U weet, het programma waarin we één keer in de twee weken bij een bedrijf in Flevoland op bezoek gaan. We zijn vandaag weer eens een keer op een industrieterrein. En ja, we zijn op industrieterrein Oostervaart. En we gaan naar een bijzonder bedrijf, of eigenlijk een verzameling bedrijven. We gaan op bezoek bij Techniekopleidingen Flevoland. We gaan de deur binnen, waar levensgroot hoofdingang boven staat. En lopen meteen naar het vergaderzaaltje. En daar komen we Jan Twilp tegen. Dag Jan, goedemorgen.
1: En goedemorgen, hartelijk welkom.
0: Dankjewel. Een boel te vertellen over TOF, maar eerst maar over jezelf. Wie is Jan Twilt en wat doet je hier?
1: Ja, Jan Twilt. Ik ben onderwijskundig projectleider. Ik werk al vele jaren, zeker 20, 25 jaar in de provincie Flevoland. Ik ben veel werkzaam als projectleider voor onderwijskundige projecten op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Heel veel in de technische sector, deels in de metaal, maar vooral de laatste jaren in de bouw. En daarin ben ik bezig om met teams van onderwijsveld, maar ook vanuit het bedrijfsleven, om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven tot een beter te laten zijn. De opleidingen zodanig in te richten dat ze innovatief zijn, dat ze voldoen aan de vraag van de bedrijven en dat mbo-onderwijs een plek krijgt die het verdient.
0: Nou, mooi. Daar gaan we dadelijk vast nog veel meer over horen, want het gaat al over opleiden, dat vertelde je al. Maar misschien ook even vertellen waar we zijn. We zijn bij Techniekopleidingen Flevoland. En uit de documentatie haalde ik al dat eigenlijk niet één opleiding is, hè?
1: Nee, zeker niet. TOF, Techniekopleiding in Flevoland, bestaat eigenlijk uit drie opleidingsbedrijven. Dat zijn de bouwopleidingen, waar we nu inderdaad zitten op deze locatie. Maar ook installatietechniek, elektro-installatietechniek is een van de drie opleidingsbedrijven en de schildersvakopleiding. En als we kijken naar TOF, daar hebben we inderdaad dus de bouwopleidingen. Het zijn er meerdere opleidingen onderdeel van. Dat is natuurlijk de opleiding Timmerman. En dat is een opleiding op niveau 2, BBL-opleiding. We hebben niveau 3 opleidingen, allround timmeren. En we hebben metselen en we hebben de tegelzetter. Dat zijn de opleidingen die wij aanbieden.
0: Nou komen er een heleboel vaktermen over tafel. Die gaan we eerst even ontrafelen. BBL-opleidingen, waar staat dat voor?
1: Het is de beroepsbegeleidende leerweg. Dat is een leerweg die al lange tijd bestaat in mbo-land. Het betekent eigenlijk dat één dag in de wordt een theorie aangeboden. Dat vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het ROC. In dit geval is dat het mbo-college Lelystad. En 4 dagen in de week werken de studenten bij een bouwbedrijf om de praktijk te leren.
0: Dat is eigenlijk dus de andere kant van als je normaal naar school gaat, naar het mbo, dan mag je een stage lopen, maar dit lijkt dus eigenlijk omgedraaid.
1: Dat is inderdaad een hele omgekeerde studeervorm. De andere kant, zeg maar de theoretische kant, bestaat ook nog steeds. Niet trouwens in Flevoland, maar wel in andere delen van het land. Dat heet de zogenaamde BOL-opleidingen. De beroepsopleidende leerweg. En daarbij zijn de studenten voltijds in de school aanwezig om het vak te leren. En daar is aan gekoppeld een stageperiode.
0: Maar goed, dit is dus die variant andersom, de beroepsbegeleidende leerweg. En dan noemt hij ook nog allerlei vakken die je kunt leren. Metselaar, tegelzetter, timmerman. Maar dan had je het ook over niveaus. 2 en 3 vertelde je, maar misschien is het voor de luisteraar interessant om te horen. Waar zitten nou die verschillen in? Wat is een niveau?
1: Ja, de verschillen zitten eigenlijk niet zozeer op de inhoud. Maar je mag zeggen dat de verantwoordelijkheid en het zelfstandig werken steeds een opbouw kent. Dat betekent, niveau 2 is een startkwalificatie. Daar ligt echt de basis van het vak. Daarmee leren de vakmensen, de studenten echt de basisprincipes en de basisvaardigheden die het vak vraagt om in de bouw te kunnen werken. En als je doorstroomt naar niveau 3, krijg je meer verantwoordelijkheid, moet je meer zelfstandig werken, moet je verder de zelfstandigheid in het uitzoeken van de klus die je aan het doen bent en dergelijke, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid voor. En je bent echt bezig om je vaardigheden verder uit te bouwen.
0: Oké, en niveau 1?
1: Die bestaat ook, maar die bieden wij niet aan. Dat is een algemene brede opleiding die het ROC aanbiedt. En dat is meer een brede opleiding waarin een oriëntatie plaatsvindt tussen de verschillende technische vakken. Er bestaat trouwens ook een niveau 1 opleiding voor de niet-technische vakken, in de zorg bijvoorbeeld. Maar we beperken ons nu even tot de techniek, dat leerlingen die in een niveau 1 hun studie volgen, zich oriënteren op van vind ik de metaal leuk, vind ik de bouw leuk, vind ik de elektrotechniek leuk, et cetera. En na de oriëntatie kiezen zij een bepaalde richting en gaan zich daar in de rest van het jaar, zijn eenjarige opleiding, gaan zij zich meer bekwamen om door te kunnen stromen naar een niveau 2.
0: Maar jij doet hier vooral niveau 2, dus die mensen hebben al de keuze voor een richting gemaakt. Voordat we wat dieper ingaan op die opleidingen, dit bestaat nog niet zo lang in Flevoland volgens mij, hè?
1: Nou, TOF op zich is opgericht in 2017. Wij kennen een geschiedenis dat wij al enige tijd geleden aan de Havenweg samen met het ROC onze locatie hadden in Lelystad. Uiteindelijk bleek het gewoon dat die locatie eigenlijk te klein werd. We groeiden echt uit ons jasje, we groeiden met het aantal studenten. En dat heeft ertoe geleid dat wij in 2025 met de bouw van deze locatie, nieuwe locatie, aan de Titaanstraat zijn begonnen. En dit is nu anderhalf jaar operationeel. In november 2025, als ik het uit mijn hoofd zeg, 24, sorry, is deze locatie geopend. Dus eigenlijk zijn we feitelijk anderhalf jaar operationeel op deze locatie aan de Titaanstraat.
0: Nou vertelde je dat het eigenlijk drie verschillende opleidingsbedrijven zijn in samenwerking met het ROC. Het is niet zo dat dit helemaal van het ROC is, dus?
1: Nee, zeker niet. Wij zijn zelfstandige opleidingsbedrijven, alle drie. We zijn dus een eigen juridische entiteit, maar we hebben wel een hele grote samenwerking die we met elkaar aangaan. Dat betekent dat wij, ook het ROC zit ook in dit gebouw. Zij verzorgen op de verschillende dagen van de verschillende opleidingen, niveau 2 of niveau 3, de theoretische component van de opleiding. Voor de niveau 2 bijvoorbeeld vindt dat op de maandag plaats, voor de niveau 3 op de woensdag. Daar komen de studenten hier naar deze locatie toe voor hun theoretische onderdelen. En de rest van de week werken zij bij het bedrijf. Dat vindt in samenwerking plaats, want we hebben dezelfde methodiek, dezelfde vorm van samenwerking, ofwel tussen het ROC en het installatietechniek, en het ROC en de bouw, en ook met de schildertechniek.
0: Dat wil zeggen, je zei het al, de leerlingen die gaan dus eigenlijk maar één dag in de week naar school, en die school is dan niet op de locatie van het ROC in het centrum van de stad, maar is hier op deze locatie. En de rest van de tijd zijn ze bij bedrijven, maar niet als een soort stage, maar ze hebben eigenlijk gewoon een baan, hè?
1: Ja, zeker. Ze hebben zeker een baan. Sterker nog, studenten zijn ofwel bij installatietechniek ofwel bij TOF, de bouwopleidingen, in dienst. Dus wij, de studenten zijn onze werknemers. Dat betekent dat zij een arbeidscontract bij ons hebben bij de start van de opleiding. Ze krijgen een 2-jaar arbeidscontract. En dat is ook de looptijd van hun opleiding. En wij verzorgen dus alle randzaken die daaromheen gelden. En uiteindelijk lenen wij de studenten uit aan de leerbedrijven, de bouwbedrijven zijn dat, om een leerwerkplaats aan hen te bieden. En dat duurt een periode van 2 jaar. En wat wij daarnaast doen, is dat wij de studenten intensief begeleiden. Dat betekent dat we 4 keer per jaar bij de bouwbedrijven op de bouwplaats komen en met de leermeester en de student alle vraagstukken over de voortgang, hoe het gaat op de bouw, over zijn toekomst en dergelijke, over de studie, over de praktijk, allemaal goed de vinger aan de pols houden en de studenten begeleiden.
0: Maar dat betekent nog even voor de luisteraar, om goed te begrijpen, die studenten die zijn dus hier in dienst en die gaan dan 2 jaar naar een leerbedrijf. Dat is voor zo'n bedrijf natuurlijk best aantrekkelijk, want we betalen die dan ook wat voor die studenten?
1: Nee, de betaling van de studenten vindt volledig via TOF plaats in dit geval. Voor de bedrijven is het een hele interessante gedachte, omdat zij zeker de begeleidingsstructuur daarvan op aan kunnen dat wij dat uitvoeren. Dat ook het volgen van het studietraject van de student, dat vanuit TOF, maar samen ook met het ROC, dat moet ik absoluut even zeggen, dat het een samenwerking is met elkaar, dat wij dat hele proces begeleiden.
0: Maar dat betekent natuurlijk dat, laat ik zeggen, de inkomsten voor het bedrijf is helder. Die krijgen werkkracht. Maar jullie maken die kosten. Moeten jullie dan opdrachten verwerven om dat goed te maken? Of hoe werkt het?
1: Nee, in principe is het zo dat het uitlenen van de studenten natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten is. Dat is duidelijk. Maar dat is niet het enige wat we doen. Integendeel, wij verzorgen voor de bedrijven ook allerlei trainingen, cursussen die te maken heeft met het bijscholen, het herscholen, het aanbieden van nieuwe innovaties, nieuwe bouwtechnieken, et cetera, die van belang zijn om in de huidige bouw te kunnen realiseren.
0: Maar jullie krijgen dus voor een belangrijk deel jullie geld van de overheid om deze studenten op te kunnen leiden?
1: Nee, niet van de overheid. Integendeel, puur vanuit het uitlenen van studenten aan de bedrijven. Daar verdienen wij ons geld mee. Wat u bedoelt met wat het geld wat vanuit de overheid wordt gefinancierd, dat is een reguliere bekostiging die het ROC ontvangt. Niet TOF.
0: Door wie is TOF uiteindelijk dan ook opgericht? Is het niet door de overheid, geloof ik, hè?
1: Zeker niet. Het is gewoon een privaat bedrijf. En het heeft al een historie van 1981. Want TOF komt eigenlijk oorspronkelijk vanuit Genemuiden. Genemuiden heeft een vergelijkbare organisatie als TOF hier in Lelystad staat. Maar daar heet het OVG, het ondernemersvereniging Genemuiden. En het is opgericht door een consortium van bouwbedrijven.
0: Gaan we daar dadelijk eens even over doorpraten. Ook over welke bedrijven dat dan zijn en wat erachter zit. Maar we gaan even de informatie tot ons door laten dringen en gaan er even uit met muziek.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf.
1: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij Techniekopleidingen Flevoland en praten met Jan Twilt wat dat nou eigenlijk precies is. En we waren gebleven bij de vraag van wie is dat eigenlijk? En het is een initiatief van het bedrijfsleven. Een aantal bedrijven of bedrijvenkoppels hebben dit zelf opgericht.
2: Ja, TOF is opgericht door de bedrijven zelf. Hè. Dus het heeft, wat ik zei ook zo straks, van, het komt eigenlijk weg uit de ondernemersvereniging Genemuiden, waar we een tweede locatie hebben. Eigenlijk was dat de eerste locatie, want het bestaat al vanaf 1981. Uiteindelijk is in de loop der jaren de samenwerking ook ontstaan, omdat veel bedrijven ook hun werkzaamheden verrichten in de provincie Flevoland en ook behoefte hadden om een vergelijkbare opleidingsbedrijf in deze regio gewoon op te zetten. Dus het is TOF heeft gewoon lidbedrijven. Dat zijn ongeveer 25 tot 30 lidbedrijven die lid zijn van TOF, Techniekopleidingen Flevoland. En gezamenlijk zijn zij dus de bedrijven waarmee wij de samenwerking aangaan om studenten op te leiden en te plaatsen op hun eigen bouwplaats.
1: Ja, dat is belangrijk, denk ik. Dus ook zo'n 25 Flevolandse en een groot deel Lelystadse bedrijven zijn gewoon aangesloten bij TOF.
2: Ja, dat zijn kleinere en grotere bedrijven. Dus gewoon een hele mooie mix. Als ik namen ga noemen, dan vergeet ik altijd iemand. Maar je moet denken aan Van Wijnen, aan Heutingbouwgroep, aan Hedibouw, aan Plezierbouw. Trebbe, Kwakkel, dat zijn allemaal bedrijven die in deze regio actief zijn. En ik vergeet er ongetwijfeld een aantal, want het zijn de lijstjes best wel omvangrijk. Dat is hartstikke mooi. Het zijn in ieder geval allemaal bedrijven die zeer opleidingsminded zijn en die ook grote behoefte hebben aan vakmensen voor op de bouw.
1: Ja, want dat is natuurlijk wat je bij voortduring hoort, ook van dat type bedrijven. Er wordt in Lelystad heel veel gebouwd, ook de komende jaren. Er zijn dus veel vakmensen nodig en dan kunnen ze nauwelijks aankomen. Dat is natuurlijk ook wel de vraag voor jullie. Kun je aan voldoende leerlingen komen?
2: Nou, je merkt wel degelijk dat het steeds moeilijker wordt in de markt. En dat heeft ook wel een reden. De hele technische sector is al jaren echt heel erg hard aan de slag om voldoende vakmensen aan te trekken. Dat geldt niet alleen voor de bouw, maar dat is ook in de andere regio's van de installatietechniek, voor de metaal, et cetera. Dus dat is meer een algemeen vraagstuk. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij behoorlijk erin slagen om zowel jaarlijks en toch wel een heel behoorlijk aantal studenten weer te mogen verwelkomen bij de instroom. En dan praat je ruwweg over zo'n 25 tot 30 studenten die toch weer elk jaar starten met hun opleiding. En dat is ook heel hard nodig, want de bouw zit gewoon te schreeuwen om goede vakmensen.
1: En als je hier eenmaal dan begonnen bent, dan krijg je dus dat contract voor 2 jaar waarin je werkt en leert. En na die 2 jaar?
2: Dan is het echt de bedoeling dat op het bedrijf waar de studenten 2 jaar lang hun opleiding in de praktijk hebben gevolgd ook daadwerkelijk worden overgenomen door het bedrijf, zodat het bedrijf de student een arbeidscontract aanbiedt.
1: En dat gebeurt ook heel vaak. Mensen stromen door in het bedrijf waar ze 2 jaar geleerd hebben.
2: Heel vaak. Het kan wel eens hier en daar een wisseling plaatsvinden. Dat vindt overal plaats, volgens mij. Het kan best zijn dat de student tussentijds een wissel maakt. En dat kan met allerlei redenen te maken hebben. Maar normaal gesproken is het zo inderdaad dat studenten meteen doorstromen naar een vast arbeidscontract bij het bedrijf waar ze 2 jaar lang als leerwerkbedrijf hun werkzaamheden hebben verricht.
1: Nou hebben we het heel veel over de bouw gehad, maar dat gebeurt zelf gebeurt ook in de installatietechniek, hè?
2: Ja, dat gebeurt ook in de installatietechniek. Ook daarbij zijn leerlingen, net zoals bij TOF, bij de bouw, ook in dienst. En ook daarbij is het concept dat zij daarbij de leerlingen begeleiden, uitplaatsen bij de bedrijven, volgens een vergelijkbare structuur zoals we ook bij de bouw kennen.
1: Die 2 takken van sport zijn al operationeel, bouw- en installatietechniek. Maar de schildersvakopleiding die is nog in de staat van voorbereiding, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. En we hebben 1,5 tot 2 jaar geleden hebben gekozen om met z'n drieën onderdeel te vormen van Techniekopleidingen Flevoland. Installatietechniek in Noordoost en Flevoland en TOF, de bouwopleiding, zijn gelijktijdig en eigenlijk op hetzelfde moment direct begonnen met het aanbieden van een opleiding in samenwerking met het ROC. ROC van Flevoland. De sales vakopleiding die loopt daarbij nog wat achter eigenlijk, want we zijn nog bezig om met name in Flevoland als een nieuwe regio op te starten. Dat betekent, we kennen in de periferie van Flevoland richting Amsterdam, richting Bussum, richting Zwolle en dergelijke. Daar zijn allemaal de opleidingen voor dezelfde vaktechniek allemaal operationeel. En Flevoland was een beetje een blinde vlek, een beetje openliggend terrein. En we zijn nu bezig om bedrijven te mobiliseren en studenten te werven, zodat we ook een volwaardige vakopleiding voor de schilder vaktechniek in Lelystad kunnen starten.
1: Nou geldt ook eigenlijk voor alle drie die opleiding dat de techniek heel erg aan het veranderen is. Met de bouwen lees je steeds meer over modulair bouwen, minder metselen, maar prefab uit de fabriek. Schilderstechnieken veranderen. Hoe spelen jullie daar dan op in? Of is het nou juist zo dat juist hier je de laatste technieken onderwezen krijgt?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag, want dat is inderdaad zeer actueel. Wat we zien in de bouw, een aantal dingen. Ten eerste zien we inderdaad veel meer de prefabbouw. Gisteren was er nog op tv dat de minister op bezoek was bij een van de producenten daarvan. Dat het huis uit de fabriek, dat het veel meer gestimuleerd gaat worden. Dus prefabbouw is zeker een ontwikkeling die zich echt gaat doorzetten. Maar we zien meer. We zien ook vanuit de provincie Flevoland een heel duidelijke aanjaagfunctie. Dat een deel van de nieuwbouw, in de aankomende 20 jaar moeten ongeveer 100.000 woningen in Flevoland worden gebouwd, maar dat er ook nieuwe eisen aan worden gesteld in het kader van verduurzaming. En dat betekent dus dat een deel van de woningen ook biobased, met biobased materialen moet worden gebouwd.
1: En met biobased wordt dan bedoeld dat het geen nieuw gemaakte bakstenen zijn, maar dat het materiaal is wat hergebruikt kan worden, hè?
2: De hergebruik van materialen heet meer circulair. Maar biobased betekent dat er bijvoorbeeld isolatiemethodes wordt gebruikt die met stro, met hennep, met isoflas en dergelijke, nieuwe technieken en dergelijke, dat wordt toegepast. Maar ook met houtbouw vooral, dat veel meer gebruikt gaat worden. Eigenlijk staat alles in het kader van verduurzaming van de gebouwde omgeving. En als we dan even doortrekken naar niet alleen de bouw, dat de bouwmethodes veranderen, dat we naar de verduurzaming van de bouw gaan, dat zien we niet alleen maar bij de bouwopleidingen terug, maar dat zien we ook bij de installatietechniek terug. Namelijk dat we met warmtepompen werken, dat we met energieopslag gaan werken, dat we met bijvoorbeeld isolatiemethodes gaan werken voor leidingen en dat soort zaken, waterstof wellicht. Nou, je ziet allemaal een verandering, een verduurzamingsprogramma's ontstaan die zeker ook hier in Flevoland actief zijn en daar participeren wij als TOF heel erg in.
1: Want dat betekent dat als het goed is dat je studenten opgeleid worden in de modernste technieken en ook wat dat betreft voor het bedrijf waar ze geplaatst worden een toegevoegde waarde kunnen hebben.
2: Ja, en dat is een proces. Dat is niet van de ene dag op de andere dag zomaar even gerealiseerd. Wat we bijvoorbeeld doen, en wij hebben nu recent een heel mooi project in de opstart en een ander lopend project wat al 2 jaar loopt. Dat helemaal in het kader van verduurzaming van de gebouwde omgeving is gericht. Dat betekent dat wij modules ontwikkelen. Dat betekent dat wij vaktrainingen aan het ontwikkelen zijn die allemaal in het teken staan van verduurzaming gebouwde omgeving.
1: Als we nou eens even de toekomstbril opzetten en we horen dit allemaal, waar staat de TOF dan over 10 jaar? Is het nog nodig?
2: Ik denk heel erg. Wat we zien is dat de vernieuwing, de innovatie en dergelijke en de bouwopgave die zich voordoet in niet alleen in Flevoland, maar eigenlijk in heel Nederland, dat er nog enorme een grote inspanning vraagt. Als je kijkt naar de bouwsector aan zich, zijn nog lang niet alle bedrijven op dit moment al in staat om die nieuwe technieken allemaal toe te passen. Dat heeft met heel veel zaken te maken, met wet en regelgeving, met vergunningen, et cetera. Maar het heeft ook te maken met het kennisniveau, de skills van de bestaande medewerkers. Dus daar moet je tijd voor nemen, dat de mensen worden meegenomen, bijgeschoold, et cetera. En dat is een proces wat zeker nog een hele tijd zal gaan duren om die omslag te kunnen maken.
1: Voordat we eens gaan kijken in de praktijk, misschien nog één vraag. We hebben het gehad over alle opleidingen, maar aan het begin zei je, er zijn ook vaktrainingen voor medewerkers die al werken bij een bedrijf. Leermeesterscursussen bijvoorbeeld, maar ook bedrijfshulpverlening of alles met veiligheid, VCA. Ja. Wat zijn dat voor type opleidingen?
2: Dat zijn korte trainingen. Heel simpel. Er zijn geen lange trainingen die dagen duren. Nee, dat zijn trainingen van 1 of hooguit 2 dagen. We hebben een zeer breed programma zijn we aan het opzetten voor dit type trainingen. Bijvoorbeeld zijn we met Volandes in gesprek. Dat we trainingen aanbieden niet alleen op het gebied van de leermeestercursus, wat een hele belangrijke is. Begeleiding op de werkvloer vindt plaats door leermeesters. En dat vraagt echt een aantal specifieke pedagogische vaardigheden. Maar ook veiligheidstrainingen. Trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit is trouwens niet een training die wij verzorgen, maar dat doet Volandes. En als we het hebben over trainingen voor de vakmensen, dan heb je het echt over de nieuwe innovaties. Dan heb je het over luchtdicht bouwen. Heb je het over biobased materialen, isolatietechnieken, brandveiligheid. Maar voor de installatietechniek heb je het dan over slimme technologie toepassen, et cetera. Dus een veelvoud van hele verschillende onderwerpen in korte trainingen, dat is datgene wat de toekomst brengt.
1: En zo is TOF dus actief op 2 niveaus. Er zijn mensen, leerlingen hier in dienst. Zo is TOF dus actief op 2 niveaus. Er zijn leerlingen hier in dienst die het vak leren aan de basis, maar ook mensen die al bij een bedrijf werken kunnen hier terecht om bijgeschoold te worden. Nou, het wordt tijd om eens even in de praktijk te gaan kijken waar dat op neerkomt.

0: Welkom terug bij Radio Lelystad, bij het programma Lelystad en Bedrijf. We zijn bij Techniekopleidingen Flevoland om van alles te horen over leerlingen en ook over cursussen voor bedrijven in die techniek. We gaan zo even kijken op de werkvloer hier waar de leerlingen opgeleid worden. Maar Jan, we hadden het al heel even over de vraag, hoe kom je nou aan die studenten? Nou, die kun je nog wel vinden, maar je probeert natuurlijk ook al heel jong die belangstelling te kweken voor dit vak, hè? Wat doen jullie daar zoal aan?
1: Ja, dat is een heel belangrijk item. Het interesseren van jongeren voor techniek. Techniek en technologie begint eigenlijk al in de jonge levensjaren. Dat betekent eigenlijk dat je in feite zal moeten starten op het moment wanneer leerlingen, kinderen op de basisschool zitten. Gewoon het primair onderwijs. Er zijn ook allerlei programma's voor, landelijk. Kinderen daarin mee te nemen. Met allemaal te ontdekken hoe leuk techniek is. Dat techniek overal is. En niet alleen maar in de technische sector. Maar techniek is echt overal in het hele dagelijkse leven. En er zijn hele mooie programma's voor die wij ook aanbieden. En dan is de doorstroom naar het vervolgonderwijs. En met name het VMBO is voor ons belangrijk. Praktijkonderwijs kan ook heel belangrijk zijn. En dat wij dan samen met de VMBO-scholen uit de regio, en dan praat ik over regio Flevoland, dus ook de Almeerse scholen, maar zeker ook de Lelystadse scholen, Partheum bijvoorbeeld, dat we allerlei samenwerkingsvormen hebben, dat wij voor de verschillende leerjaren programma's draaien in het kader van oriëntatie op techniek. Dat betekent dat de groepen hier komen, dat we hele leuke opdrachten, praktijkopdrachten met ze uitvoeren, waarin ze gewoon ontdekken wat het vak, wat het beroep voor de bouw of voor de installatietechniek of de schildertechniek, wat dat dan precies inhoudt. Waarmee ze een ervaring opdoen van, wacht even, zou dat iets zijn voor mij in de toekomst om mijn vak uit te oefenen?
0: Nou, laten wij datzelfde maar eens doen. Laten wij maar eens gaan kijken hoe de leerlingen daadwerkelijk ingeleid worden in de techniek.

0: je veiligheidsbril op afhankelijk van de werkzaamheden. Je moet handschoenen aan, je moet misschien zelfs een stofkapje op. We gaan gewoon de werkplaats binnen. En dan kom je meteen in een heel andere sfeer. Ook een heel andere temperatuur, Jan. Het is hier een stukje frisser dan bij jou op kantoor, hè?
1: Nou ja, dat scheelt een paar graden, inderdaad. Ja, het is hier wat gewoon de werktemperatuur. Ja, klopt.
0: Gewoon de werktemperatuur. En het is een al hout wat je ziet. Houten constructies, houten basismaterialen. En natuurlijk toch leuk om te vertellen ook de vlaggen van de bedrijven die hier met elkaar tof vormen. En de namen zijn al eerder door Jan genoemd, maar die willen wel zien dat ze aanwezig zijn. En vervolgens wordt hier gewerkt. Op dit moment wordt er nog niet zo heel erg hard gewerkt. Maar we zien wel iemand staan die er alles van weet. Misschien wil je jezelf introduceren.
2: Nou, ik ben Edwin Roethoff, instructeur bij TOF. En geef de jongens praktijkles.
0: Waar zijn die jongens nou?
2: Die hebben nou pauze.
0: Ah, we zijn op het goede moment gekomen in de pauze. Jan?
1: En het grootste deel van de jongens zijn natuurlijk aan het werk op de bouwplaats.
0: Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk wel spannend. Dat vroeg ik me wel af, hoe worden ze hier opgeleid? Want het is niet de theoretische dag, want ze zijn 4 dagen per week aan het werk, toch?
2: Ja, ze zijn 4 dagen per dag aan het werk, of per week aan het werk. Ze worden uitgeplaatst bij de aannemers en daar doen ze de rest van de praktijk op.
0: En wat doen ze hier dan nog?
2: Dus de jongens die hier die zitten nu aan praktijklessen te doen voor de toetsen. Ze hebben praktijktoetsen, extra begeleiding, dat soort dingen.
0: En wat voor soort opdrachten vinden ze hier dan leuk om te maken? Of wat verzin je voor ze?
2: Ik doe voornamelijk stelopdrachten, dakwerken, afhangen en sluipen maken. Echt alle timmeropdrachten. En
0: stelopdrachten, dat weet de tilman wel, maar dat leek misschien niet.
2: De muren, de buitenmuren, daar moeten palen bij staan om ze toch recht te krijgen. En dat is een van de basisdingen die ze wel moeten kunnen.
0: En het is dus zo dat ze op school zitten, daar krijgen ze theorie. Ze zijn bij het bedrijf, daar werken ze mee in de praktijk. Maar ze moeten hier steeds opnieuw ook een toets afleggen om te kunnen laten zien dat ze het kunnen.
2: Ja, dat klopt helemaal. En natuurlijk ook weer een beetje alles op hoogte houden.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Hun niveau moet altijd natuurlijk verbeteren.
0: Ja, natuurlijk. Het niveau moet verbeteren. Maar ik neem aan dat je hier niet alleen maar opdrachten uitvoert die je daarna weer afbreekt. Is dat wel wat er gebeurt?
2: Hier in de werkplaats wel.
0: Krijg je nooit eens iemand die zegt, ik zou je dit voor ons kunnen maken met die jongens?
2: Die vraag krijgen we zeker wel. Maar goed, we zitten natuurlijk wel met werkbedrijven. En we mogen eigenlijk niet concurreren met werkbedrijven.
0: Nee, maar toch zien we hier wel een aantal dingen staan. Misschien is het aardig om de luisteraar daarin mee te nemen. Want we lopen door het gebouw. Dan zie je ook een mooie grote gele lijn op de vloer. PBM-zone. Dus hier voorbij moet je de veiligheidsschoen aan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, want je moet ook leren op de bouw, moet het veilig. Ja, dan kijken we hier naar een soort van vierkant hokje of een geraamte. Wat is het?
2: Dit is een buisschuurtje van mijn collega. En nou goed, daar kunnen de jongens ook heel veel in leren. De wanden worden gemaakt, dak is gemaakt en we gaan hem straks bekleden.
0: En dan is het schuurtje af en dan moet hij weer uit elkaar of is die echt voor iemand?
2: Deze is echt voor mijn collega zelf, dus dan doen we het zo.
0: Mooi. Gaan we even verder kijken. Dan zien we daar van alles en nog wat staan in het hout. Want hier wordt echt met hout gewerkt. Maar ook een constructie. Ik weet niet waar we hier naar kijken.
2: Dat is een hele grote traditionele stelwerk. Dat is voor een hele grote betonwand die je overal nergens tegenkomt in Nederland.
0: Dat betekent met hout maak je wat ze dan noemen de bekisting en daar wordt de beton in gestort.
2: Dat is correct.
0: Maar als we dan verder lopen, dan zien we volgens mij niet alleen hout. Want ik geloof dat ik daar nog een klein stukje traditioneel metselwerk zie.
2: Ja, we doen hier ook metselwerk en tegelwerk. Tegelwerk hebben we nou niemand lopen. Metselwerk hebben we een stukje opgezet. Dat doen we ook hier.
0: En dan leren ze, zoals dat heet, allerlei soorten van verbanden.
2: Ja, verbanden, diverse formaten, bogen, togen, vierkante poertjes. Dus echt alles.
0: Wat is nou het leukste moment voor jou, zeg maar, als je hier met ze aan het werk bent?
2: Als ze klaar zijn met de opleiding. Hebben ze eindelijk diploma gehaald, ze zijn een stuk volwassener geworden. Sommigen doen er 2 jaar over, sommigen doen er 4 jaar over. Maar dan heb je het doel wel bereikt.
0: Maar het kan ook 4 jaar duren, zo'n opleiding.
2: Ja, dan heb je natuurlijk primair timmerkracht en heb je voortgezet timmerkracht. Dus dan heb je MBO 2 en MBO 3 gehad.
0: Nou heb je best wel wat ruimte, maar tegelijkertijd is het al vrij snel vol, hè, als je groot aan het bouwen bent. Doe je ook wel eens projecten elders op locatie of gebeurt het echt allemaal hier aan de Titaanstraat?
2: De meeste

0: De oefenopdracht is echt hier op de Titaanstraat en de rest is echt extern.
1: Wat is de leukste opdracht die je verzonnen hebt voor ze?
0: Poeh, ja, dat zijn er wel heel veel.
1: Nou, noem eens een hele leuke.
0: Teamopdrachten, gezamenlijke opdrachten. Echt met grote groepen één opdracht maken.
1: En dan moeten ze met elkaar echt iets in elkaar zetten?
0: Met 4 man echt één project.
1: Vanaf een tekening en dan bouwen?
0: En afmaken.
1: En afmaken, mooi.
2: En samenwerken natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook wat op de bouw plaatsvindt. Dan moeten ze met collega's samenwerken. Dus als ze hier een teamverband een grote opdracht doen, dan is het van scratch aan. Hè. Dus vanaf nul situatie, tekening maken, tekening beoordelen, plan maken, materiaal verzamelen met elkaar, taken verdelen, rollen verdelen, werkzaamheden uitvoeren, et cetera. Dus het is echt een teamopdracht. Wat op de bouwplaats ook plaatsvindt. Werken ze ook met de collega's samen.
1: Want krijg je ook wel eens van die jongens terug te horen die al op de bouw werken. Ja, maar bij ons in het bedrijf gaat het heel anders. Ik leer het hier anders dan het bij mij op mijn stagebedrijf gaat.
0: Weinig. Ik kom zelf van de bouw. Na 30 jaar vond ik wel genoeg. Heb ik hier een baan aangeboden gekregen. Dus bij de meeste bedrijven heb ik zelf al gewerkt. Dus ze krijgen het echt te leren zoals het op de bouw is.
1: Het is echt met alle recht een praktijkopleiding. En hoe lang hebben ze nou pauze of gaan ze dadelijk weer aan het werk?
0: Ze hebben nog een kwartiertje.
1: Ah, wat dat betreft. Dus hoe vroeg beginnen jullie?
0: Ik begin om 6 uur, de jongens om 8 uur.
1: Want je moet het toch wel voorbereiden voor ze?
0: Dat moet sowieso, elke dag.
1: 6 uur, dat is een mooie tijd om te beginnen. We zien het hier nu, zien we de bouw, dat is metselen en hout. Gebeurt hier nog meer, Jan Twilt?
2: Ja, wat ik zei, we zijn duidelijk bezig nu om aan te sluiten bij de ontwikkelingen die zich in de bouw voordoen. Dus we maken straks ook de overstap naar de nieuwe innovaties, nieuwe technieken op bouw-based bouwen, wat ik zo straks al een beetje over vertelde. Dat we hier ook werklocaties krijgen, dat de vakmensen leren hoe ze om moeten gaan met de nieuwe installatietechnieken bijvoorbeeld.
1: Mooi, het woord valt al, installatietechnieken. Wij gaan er even uit naar muziek. Maar dadelijk gaan we kijken wat er behalve metselen en timmeren nog meer gebeurt bij techniekopleidingen Flevoland.

0: dat ligt er nou nog bij.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
2: We gaan een deur door en dan kom je meteen in een hele andere sfeer terecht. We zijn bij de installatietechniek. Werken die nou op dezelfde manier als de bouwopleidingen?
3: Globaal wel. Alleen de leerlingen hier moeten zelf de werkbedrijven meenemen. Het heet hier ook MIO's, monteur in opleiding. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal hetzelfde.
2: Maar dan heb je dus al ergens een baan en dan zeg je, ik moet nu opgeleid worden voor dat vak. En dan moet dat bedrijf daaraan meewerken en meldt zich hier.
3: Ja, correct.
2: Wat voor type opleidingen verzorgen ze hier?
3: Installatietechniek, het is elektromonteur, cv-monteur.
4: De werktuigkundige installaties en de elektrotechnische installaties zijn twee verschillende richtingen.
2: Want wat we zien hier zijn alle mogelijke schakelkasten. Je weet wel die dingen die je in je stoppenkast ook ziet met de leidingen. Maar ik zie ook een verzameling kranen aan de muren hangen.
3: Ja, natuurlijk. Dat hoort er ook bij, want zonder water hebben kun je niet douchen.
2: Nee, dat is waar, maar het is dus niet breder dan installatietechniek. Het is ook echt wat te maken heeft met het loodgieterswerk, zal ik maar zeggen.
3: Ja, de loodgieterswerk natuurlijk ook. Die zit er ook bij, want het is EMW, zoals wij het in de vakterm noemen, elektro- en watertechniek.
2: Elektro- en watertechniek, en dat is dezelfde opleiding?
3: Nee, het zijn twee verschillende opleidingen.
2: Ah, ik moet dus kiezen.
4: Ja, ja. Kleine correctie, want de W staat voor de werktuigkundige installaties. Dus je hebt de elektrokant, de elektrotechnische kant echt en de werktuigkundige kant.
2: Maar hoe zit het dan met dat water?
4: Dat is dan onderdeel van de werktuigkundige kant.
2: Ah, dus de W kun je op verschillende manieren gebruiken. Hier zie je dat het nu even rustig is. Ze zijn waarschijnlijk allemaal aan het werk bij de leerbedrijven. Maar hier is denk ik ook wel, je zei dat al Jan, veel veranderd in de technieken. Warmtepompen kennen we natuurlijk 10 jaar geleden nog nauwelijks.
4: Nee, inderdaad, en daar zie je echt dat daar allerlei trainingen voor plaatsvinden. Het wordt onderdeel van het opleidingsprogramma. Dat zie je dus op allerlei fronten. Je ziet ook de vermenging, hè, steeds meer tussen de bouw en de installatietechniek. Hè, dat het een beetje samen bij elkaar komt, bij de bouw. Soms komt het ook wel voor dat een monteur van de installatietechniek wat bouwtechnische werkzaamheden uitvoert. En andersom, hè, dat een bouwkundige vakman ook wat installatietechnische werkzaamheden uitvoert. Hangt wel heel erg af van het soort bedrijf. Je hebt hele kleine bedrijven die de werkzaamheden eigenlijk in de breedte allemaal uitvoeren. Dus dan moet het vakman eigenlijk van allebei de vakrichtingen de basisprincipes goed kunnen uitvoeren. Maar de grote bedrijven hebben dat natuurlijk wel gescheiden. Natuurlijk, hè? Dat de elektrotechnische en de installatiewerkzaamheden hele andere werkzaamheden zijn dan de bouwtechnische werkzaamheden.
2: Ja, zo zie je maar. Wat dat betreft verandert de opleidingspraktijk natuurlijk ook mee. Nou hebben we al 2 takken van sport gehad. We hebben de bouw gehad, we hebben de elektrotechniek gehad. En die vanaf 1 september operationeel wordt, dus al wel voorbereid is. Ook al zijn er nu nog geen leerlingen aan het werk. Is, ik zou bijna zeggen, de schildertechniek, het schilderen. Dus we gaan naar een volgende locatie. En dan zien we ook hier dat het helemaal ingericht is om te kunnen leren schilderen. Heeft een van jullie beiden al enig idee wat ze hier voor type opleidingen gaan geven vanaf september?
4: Jazeker. Kijk, daar staat het in feite ook vermeld. Hè. Het is de algemene schilderstechniek, dus de vakman in de schildertechniek. Verspuiten, schuren, glas zetten, afbijten, schilderen en dergelijke. Dat zijn allemaal werkzaamheden die binnen dat vak horen. Wat hier gedaan is, is dat we hier een soort simulatieomgeving hebben gecreëerd. Je ziet hier allemaal units staan, verrijdbare units, waar ook het behang dergelijk geoefend wordt. Wat we ook doen hier, is dat we de werkelijke situatie die de schilder in een woning of in een utiliteit, in een kantoor kan vinden, dat bijvoorbeeld radiatoren opgehangen zijn. Nou, dan moet je dus als schilder of als behanger, moet je daar natuurlijk omheen kunnen werken. Nou, dat zijn allemaal oefeningen die hier op deze locatie plaatsvinden, zodat het vak echt ook in dezelfde periode van 2 jaar of een niveau 3 naar voor een niveau 3 doorstroom, allround schilder, allemaal in uitvoering genomen kunnen worden.
2: Kijk, dus wat dat betreft kun je hier straks het schildersvak helemaal leren. Dat is mooi. En als je dan hier toch rondloopt, dan zie ik toch stiekem ook wel gewoon een product staan. Daar staat een hele mooie schommelbank, die moet of nog geschilderd worden, of die hebben jullie toch stiekem in de werkplaats een keer gemaakt?
3: Die hebben wij inderdaad stiekem gemaakt met beroepenwedstrijden. En dan blijft af en toe zo'n product over. Die zetten we dan bij de schilders neer. Dan kan die mooi geschilderd worden.
2: Ja, want die beroepenwedstrijden, vertel daar nou eens wat meer over. Dat lijkt me ook heel leuk.
3: Ja, de beroepenwedstrijden, dat is een jaarlijks terugkomend iets voor VO-scholen in heel Flevoland. Liefst natuurlijk vierdejaars. En dan gaan we gewoon timmerwedstrijden doen, EMW-wedstrijden, schilderwedstrijden. Ja, en dan kijken wie de beste school is.
2: Ja, want waar kijken ze dan naar? Wanneer ben je goed? Wanneer ben je het best? Als je het snelst werkt of als je het meest netjes werkt? Of hoe gaat zo'n beroepenwedstrijd?
3: Nou, je wordt bij ons echt wel op meerdere punten wordt je becijferd. En het gaat ook natuurlijk een beetje dat je weg bent van school en gezamenlijk het leuks kan maken en een gezamenlijk leuke dag hebt.
2: Want waar zijn die beroepenwedstrijden?
3: Die zijn hier op locatie en het is meestal in februari.
2: Kijk, in februari is het lekker koud. Dan kunnen ze buiten ook timmeren of dat toch maar niet eens schilderen?
3: Nee, lekker gezellig binnen.
2: Lekker gezellig binnen in de warmte. Een heel breed scala, techniekopleiding Flevoland. We hebben van alles gehoord over bouw en ook met name hout. Maar zo aan Messelen, de bouwopleidingen over elektrotechniek en over schilderen. Jan, tenslotte, komen er nog nieuwe bouwopleidingsrichtingen bij, denk je?
4: Nou, het zou kunnen, maar dat zou erg afhankelijk zijn natuurlijk van zeg maar de innovaties die zich in de bouwwereld zich aandienen. En de vaardigheden die vakmensen nodig hebben om die nieuwe technieken ook toe te passen. Of het echt een hele nieuwe opleiding wordt, dat vraag ik me af. Maar je ziet wel dat er veranderingen plaatsvinden in het opleidingsprogramma.
2: Als nou mensen die het horen denken, leerlingen bijvoorbeeld of ouders van leerlingen, ik wil daar wel meer van weten. Wat doen ze dan?
4: Ze kunnen sowieso contact opnemen met TOF natuurlijk. Ze zijn zeer welkom om op onze locatie een kijkje te nemen. Wij informeren ze hoe de opleiding in elkaar zit, hoe de samenwerking met het ROC plaatsvindt. Formeel is dan nou wel een inschrijving bij het ROC nodig, want het is een beroepsopleiding. Maar daar vertellen wij ze alles over. Ze zijn welkom op de open dagen. Wij hebben verschillende momenten in het jaar waarin we informatie sessies organiseren, waarin studenten, leerlingen welkom zijn. We hebben de meeloopdagen voor de leerlingen. Dat leerlingen een aantal dagen gewoon hier op de werkplaats bij ons de dag meedoen. En dan krijgen ze een hele goede indruk hoe het leren in de bouw plaatsvindt.
2: En weet je uit je hoofd wanneer ergens in de komende maanden weer zo'n soort van open dag is?
4: Ja, die open dagen zijn geweest. Want eigenlijk is de periode van keuze maken voor een beroepsopleiding vindt eigenlijk plaats vanaf november ongeveer tot en met april. Dus de open dagen zijn net geweest. We hebben er dit jaar 3 of 4 gehad.
2: Nou, wie weet, volgend jaar zijn er weer. En ondertussen kun je altijd op de Titaanstraat je melden en komen kijken. Heren, dank voor deze informatie. Mooi om te zien dat we in Flevoland zelf nu echt ook de praktijkopleiding kunnen verzorgen. En veel succes. En u dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer.
0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
6: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag. Tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium aan vast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
6: Sorry, ja, goedemorgen. We zitten er weer klaar voor op deze iets wat koude, druilerige dag. Emiel achter de knoppen, Sjoel met de berichten. Ik heb weer mooie muziek voor je bij elkaar weten te vinden. En ja, we hebben 1 inbelgast en 1 gast die hier op bezoek komt om 11 uur. En zoals gewoonlijk beginnen wij met een dubbeldraai. En deze keer ook. En dit is van Rosemarie Clooney en Watch Your Me.

0: Rosemary Clooney met Sisters, een hele korte versie hiervan. Ja, het is maar net hoe je met je zusjes omgaat natuurlijk, wegwezen. En daarvoor dus Botchemy. Ja, dat was de Double Die. Sjoe.
1: Ja. Ja, wel ultra kort.
0: Ultra
1: Sisters.
0: Kort.
1: Double
0: De volgende keer
1: kort.
0: Gaan we het langer doen.
1: Zo is dat. Kan voorkomen, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, ze kon goed zingen.
0: Zeker.
1: 50 jaar geleden.
0: Zeker.
1: Joke, nou ja, zondagmorgen, we zijn er weer. Een beetje druilige dag.
0: Ja, een beetje koud.
1: Frisjes. En we beginnen altijd met de vraag, wat was jouw momentje van afgelopen week?
0: Nou ja, we zijn een tijdje geleden zijn we naar het nieuwe onderkomen geweest van de zeehonden. En dat is in Lauwersoog een heel mooi gebouw. En ja, allemaal zeehonden die dus gevonden zijn met ja, die ziek zijn, die herstellende zijn, die, nou ja, het was, dat is altijd wel interessant om te zien en mee te maken. En ik heb één zeehondje geadopteerd en die heet nog steeds, ik hoop dat die nog steeds leeft, Willy. En dan hadden ze een kroontje op zijn hoofd gezet, want het was met Koningsdag, toen zijn we daar geweest. Dus dat was wel heel grappig. Maar inmiddels is hij, ja, ik denk vorige week is hij alweer vrijgelaten. En hij had een longinfectie. Dus ja, die vinden mensen dan op het strand. En dan bellen ze die stichting en dan wordt hij opgehaald. Gelukkig maar.
1: Ja.
0: Gelukkig maar. Maar het is een prachtig gebouw en echt een aanrader om daar eens te gaan kijken. Want ook de weg ernaartoe vond ik heel erg meevallen. De tijd vond ik heel erg meevallen.
1: Ja.
0: Dus.
1: Nee, voor ledenstedelingen die denken van ik wil even een dagje uit.
0: Ja. En
1: dan denk je niet zo gauw aan het zeehondencentrum.
0: Nee.
1: Jarenlang, meer dan 40 jaar, was het bij
0: Piet
1: de Buren.
0: Ja.
1: En sinds april vorig jaar bij Lauwersoog.
0: Ja.
1: En dat is een hele mooie route. Je gaat gewoon richting Noorden, Emmeloord, Heerenveen, Drachten en neem je de afslag Dokkum. En dat is één lange rechte weg. Mooi gebied door oostelijk Friesland.
0: Zeker. Heel mooi.
1: En dan kom je uiteindelijk in Lauwersoog terecht. En dan ligt ja, schitterend daar aan de Wadden.
0: Heel mooi.
1: Heel mooi. Een klein haventje en een imposant gebouw, dat zeehondencentrum. Inmiddels hebben we gelezen dat het in zwaar weer verkeert.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk veel te duur en
0: ja.
1: Kan dat allemaal uit. En, maar goed, de moeite waard om naar dit onderzoekscentrum te gaan.
0: Ja.
1: Vind je alle informatie over zeehonden en wordt goed werk verricht.
0: Nou.
1: Ja, en wij zijn, Joken met name, al vele keren donateur.
0: Ja,
1: en,
0: dit was mijn vijfde zeehondje.
1: Dit is je vijfde zeehond. En als beloning mag je dan ook nog mee. Je krijgt steeds berichten.
0: Ja, dat
1: je
0: mee mag.
1: Met foto's, je mag mee.
0: Ja, naar de Waddenzee.
1: De Waddenzee op. En dan ergens op een zandbank
0: worden ze vrijgelaten. Maar dat doe ik niet hoor.
1: Nee, dan moet je heel erg op kleden. Laarzen aan. Ja,
0: het is wel eens leuk om mee
1: altijd,
0: te maken.
1: Altijd fris, koud. Goed op kleden.
0: Ja.
1: Dus dat was een mooi momentje.
0: Jouw
1: Willy is vrijgelaten.
0: Mijn Willy is vrijgelaten. Ik zeg verder niks. Weet je, ik heb al van die gedachten, maar.
1: Willy vrijgelaten, ja. We kennen Willy.
0: Ja, precies.
1: Goed.
0: Nee, dat bedoel ik niet.

0: Glenn Miller met Little Brown Jug. En daarvoor Nairobi met You Still The One. Ja, die vond ik ook zomaar. En ik dacht, wat is dit mooi. Om te draaien op zondagmorgen.
1: Daar krijg je helemaal kippenvel van. Ja, zo mooi gezongen, zeg.
0: Heel mooi. Ja.
1: Zuiver.
0: Ja, had je een berichtje?
1: Ja, zeker. Genoeg. Te beginnen eventjes met... Ja, dat is binnengekomen, het verzoek even daar aandacht aan besteden. Bij JTL, Cultuurhuis in de Wold, daar is een schilderijententoonstelling. Schilderijen van Frans Schoonen. En Frans Schoonen is geboren en getogen in Rotterdam. Maar hier werkzaam en mag graag schilderen. En hij doet dat in een abstracte vorm met heel veel kleur. En gebruikt daarvoor acrylverf. Nou, als je denkt van, dat wil ik wel eens zien. Wat heeft die man allemaal gemaakt? Er is een expositie bij JTL, sorry, aan de Kamp 2849. En is op 8 mei begonnen. En dat loopt wel een aantal weken. En als je binnenloopt op verschillende momenten... ja, toch even wijs om naar de site jtl-ledistad.nl te gaan... om te kijken wanneer die openingstijden zijn. En... dan kun je die schilderijen van Frans Schoonen daar bewonderen.
0: Oké, dankjewel.
2: Radio Lelystad 90.3 FM.

0: Alan Parsons met Old and Wise, wat is toch mooi. En daarvoor Niels Sedaka met My World Keeps Getting Smaller. Dit lied kwam ik toevallig tegen toen ik de muziek aan het samenstellen was. En ik dacht gelijk aan Wim. En Wim, ik weet hoe moeilijk je het hebt, dus ik vond ook deze tekst heel erg op jou slaan. En ja, ik kende het nummer niet van Niels Sedaka, dit nummer. Dus ik hoop dat het, ja, dat het je een beetje gesterkt heeft. Maar oké. Okay. Jules.
1: Ja, en Wim is een vaste luisteraar van dit programma, al even lang. Ja, Joke, berichtje nog voor 10:30. Het is zondag en je kan vandaag nog naar de Lentemarkt.
0: Oh.
1: In aan de Bosweg.
0: Oh ja, dat is
1: nou, vandaag. En dat is vandaag. Oh, ze treffen het niet trouwens.
0: Nee,
1: maar
0: helemaal niet.
1: Zo'n 40 stands, allemaal mensen die van alles laten zien. Mm-hmm. Op het gebied van natuur, dingen die te koop zijn, die je kan proeven. Kortom, veel te zien en te doen. Altijd heel gezellig, maar dat zonnetje moet er
0: jammer,
1: even bij.
0: Hè?
1: Dan wordt het een stuk vleuger van.
0: Ja, maar blijft het hele dag zo dan? Jij bent van het weer, toch?
1: Ben ik van het weer?
0: Ja,
1: niet
0: ja,
1: dat
0: precies. Oh, ja.
1: Geen idee.
0: Weet je het
1: ik
0: niet?
1: Hoop dat de zon vanmiddag doorbreekt.
0: Nou,
1: maar de Lentemarkt begint zo en duurt de hele middag tot 3 of 4 uur.
0: Okay.
1: Precies.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, en dit gezegd hebben, dan zitten we alweer tegen het nieuws aan. Lokale nieuws van 10:30. Tot zo.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
7: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

En zo is dat. Winnie Dobber met Ja, dat is de liefde. En we zouden even telefonisch contact hebben met Jules Baars, maar helaas, hij neemt niet op. Dus ja, er is niets aan te doen. Misschien strakjes nog. Maar in ieder geval gaan we door met muziek.

0: Mooie muziek van Floyd Kramer en Last Date. En aangezien we Jules niet aan de telefoon konden krijgen, wil jij dat berichtje wel even voorlezen?
1: Ja, nou goed, dan ga ik het even doen in kort bestek. Ja, we hadden, zouden Jules Baas aan de lijn krijgen, maar na 3 keer bellen hij neemt niet op, terwijl hij altijd klaar zit. Nou, niks aan te doen, het programma moet wel door, want Jules Baas is dichter, voormalig stadsdichter ook geweest. Die is heel actief in Lelystad met het organiseren van bijeenkomsten voor dichters en stadsdichters. En nu is er weer zo één. Donderdag aan het eind van de middag, donderdag 21 mei, komen alle stadsdichters bij elkaar in de Lantaarn. En de Lantaarn is
0: op het pleintje, hè?
1: Bar en pleintje, horecapleintje en de stelling 12 nummer 30. En het begint om 5 uur. Alle stadsdichters die aanwezig zijn, die dragen allerlei gedichten voor. Toegang is gratis, kan zo naar binnen. En een hapje en een drankje voor de aanwezigen. Allemaal onder de titel Dichten met de stadsdichters uit Lelystad. Dus nogmaals, donderdagmiddag 21 mei, 5 uur in de Lantaarn op het Horecapleintje.
0: Oké. Okay.

0: Mike Mitchell met Singing the Blues. En daarvoor Leslie Gore met Sunshine, Lollipops en Rainbows. Nou ja, rainbows, die zijn er vandaag niet, hè?
1: Nee, vandaag niet.
0: Nee, jammer. Chill.
1: Nou, Joke, dit programma doe je al heel lang natuurlijk. En ik mag jou assisteren, daar ben ik heel blij mee. En iemand vroeg laatst, hebben jullie geen moeite om dat programma te vullen met gasten en zo? En elke keer heb je gasten, 2, 3, soms live, vaak telefonisch.
0: Mm-hmm.
1: Nee, nooit, hè? Dat gaat vanzelf.
0: Ja.
1: Het vult zich, mensen melden zich ook vanzelf aan, zoals de gast na 11 uur.
0: Ja.
1: En ook telefonisch. En
0: ja, ook de stad.
1: Wij honoreren alles, we melden dingen. Ja. Allemaal als het maar positief over Lelystad gaat.
0: Mm-hmm.
1: En zo is natuurlijk onze vaste luisteraar Frans Loos ook actief. En die zegt, ja, jullie hebben vorige keer gemeld dat er 2 nieuwe zaken in de Kroonpassage waren. Dat klopt, een schoenenspeciaalzaak en een vloerenzaak. Maar hij meldt in het Lelycenter, daar komen we niet zo vaak terug.
0: Nee, eigenlijk niet. Hè?
1: In het Lelycenter is natuurlijk die boekenzaak, de Ritshop, dat wordt een grote primaire. Hij heeft het overgenomen.
0: Ja.
1: Hoe het eruit ziet, weet ik nog niet, ben er niet geweest. Maar binnenkort echt wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is een brillenzaak gestopt en een kledingzaak. Maar die zijn weer opgevuld door 2 nieuwe zaken. 1 is gespecialiseerd in wijn, kaas en noten. En een andere met sigaren, sigaretten en andere rookwaren. Nou, of je daar dan als niet-roker blij mee mag zijn, dat is weer wat anders.
0: Ja.
1: Maar 2 nieuwe zaken.
0: Ja.
1: Nou, dat is goed nieuws. En dan wat minder goed nieuws, dat is voor alle bloemenliefhebbers. En dat hebben we ook al melding van gemaakt. Nee, nog geen melding van gemaakt. Dat is onze bloemenstal in een ladycenter. René, daarbij al die gaat na vele jaren, gaat hij mee stoppen omdat hij met pensioen gaat. Is bezig om dat te doen overnemen door een ander. Schijnt niet gelukt te zijn. Ik spreek hem elke week. En we hebben hem inmiddels expliciet uitgenodigd om live in de studio te komen om te praten over zijn 40, meer dan 40 jaar lange carrière als bloemenstalverkoper in Lelystad. Hè?
0: Ja,
1: eerst in de Gordiaan, nu in Lelycenter.
0: Mm-hmm.
1: En een geweldig man, altijd positief, doet goede zaken. En, maar die gaat er dus mee stoppen. Maar René komt dus hier binnenkort in de studio.
0: Ja, maar ik denk niet dat hij echt kan stoppen. Hij zal misschien wat minder gaan werken.
1: Ja.
0: Echt stoppen weet ik niet. Wordt het helemaal in zijn genen, man.
1: Ja, dat is zijn grote probleem. Ja, als hij stopt met bloemen, dan heeft hij een probleem.

Dit is Annie Palme en zij zong over de speeldoos. En het is niet te geloven, maar in 1963 gingen wij met dit nummer naar het Songfestival. Nou, daar kun je nou niet meer mee aankomen, hè, denk ik. Want Bulgarije heeft gewonnen, met alle respect, maar ik vind daar helemaal niks aan. Geschreeuw en gedoe, dat heeft toch helemaal niks meer met het Songfestival te maken, vind ik, hoor. Dus ja, en daarvoor Ten CC met Floating in Heaven. En we gaan eventjes door met muziek. En je kunt zo luisteren naar Paula Conte met Via Con Mi.

0: Nou, we hebben lekker swingen even in de studio, maar niet heus, hè? Johnny and the Hurricanes waren dit met Red River Rock. Jules, heb je nog een heel klein berichtje voor?
1: Een heel klein, omdat Emiel erom vroeg. Heel klein.
0: Nee, in de maand alles wat Emiel zegt.
1: Alles wat Emiel zegt, ja. In de maand juni is het in Lelystad natuurlijk ongelooflijk druk altijd met allerlei festivals. Daar komen we straks, of in juni, begin juni zeker op terug. Maar nu alvast even een voorschot. Want Sensation komt ook in juni. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni is weer Sensation, de 44e editie. Ja, en daar zal speciaal aandacht worden geschonken aan het compleet onverwacht overlijden van de oprichter en dichter Tom Ummels.
0: Oh ja.
1: En dat was voor velen die hem kennen een grote schrik. En Kees Bakker heeft een mooi in memoriam geschreven in de Flevo Post van deze week. En nogmaals, de organisatie kennende, zal daar ruim aandacht aan worden besteed. Terecht natuurlijk. Dus op Sensation, derde week van juni, komen we volgende maand ook nog eventjes terug.
0: Oké. Nou, we gaan zo naar het nieuws van 11 uur. En na het nieuws van 11 uur praat ik even met Jarno Volma. Hij zit naast mij en hij is van binnenin. Tot zo.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
6: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Op visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Ja, en we zitten alweer in het tweede uur van Op visite bij Spoor 55. En onze gast is al binnengekomen, Jarno Volmer. Mijn kleinzoon heet ook Jarno, dat is ook wel leuk. Hè? Want je hoort het niet heel vaak. Dus nee.
2: Dat is grappig, want de naam komt niet veel voor.
1: Ja, nee, dat komt niet zo heel veel voor. Maar je luisterde net naar Charlie met Santa Barbara of dit andersom. Daar wil ik af van afwezen.
2: Ik weet
1: jij dat toch?
2: Ja, de groep heet Santa Barbara.
1: Oh, toch, met Charlie.
2: En een nummer heet Charlie.
1: Ja, oké. Ik vind het zo vreemd eigenlijk. Ja. Goed. Nou, ik heb je aangekondigd. Je bent van binnenin. Kun je je even voorstellen?
2: Ja.
1: Wat je doet bij binnenin of wat je taken zijn. Of...
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging in eerste instantie.
1: Heel graag,
2: Binnenin is de organisatie in het Stadshart gevestigd. En die hebben afgelopen jaar de rouwen en vierenkas neergezet. En ik ben een van de aanjagers achter het concept. Samen met Nienke, Rinze en Gerrit-Jan. En we hebben gewoon eigenlijk... zijn we heel erg verbaasd over wat er afgelopen december is gebeurd. In één keer stond daar, voor heel veel Lelystedelingen... stond daar een glazen kas, verlicht, midden in het centrum... voor het stadhuis, tussen het stadhuis en het station in. En ja, wat moet je daar nou mee? Wat is dat precies? Het roept vraagtekens op. En dat was eigenlijk ook wel de bedoeling om het mogelijk te maken. En want naast Lelystad stonden er op 24 andere plaatsen in Nederland... stond ook zo'n dergelijke kas... Het is een concept wat is begonnen in Amsterdam. Onder leiding van Rico Voorberg. En dat is uitgerold zo door het hele land in. En we zijn er trots op eigenlijk dat het afgelopen jaar gelukt is... om de kas naar Lelystad toe te halen. En wij willen dit project eigenlijk vanwege de enorme vraag die er was... de behoefte onder Lelystedelingen... om een plekje te geven aan rouwen en vieren... willen we dit project in 2026 en de jaren daarna gaan herhalen.
1: Nou, dat is fijn, zeg. Dat kan.
2: Ja, daar moet ongelooflijk veel werk voor verzet worden.
1: Wat voor werk moet je er allemaal voor?
2: Ja, naast het logische proces van vergunningen natuurlijk... die je doorloopt met de gemeente Lelystad... heb je een ontzettende hoeveelheid vrijwilligers nodig. Nou, daar mochten we afgelopen jaar op rekenen. Allemaal gastheer, gastvrouwen die zich ingezet hebben... in de kas en buiten de kas. Want het concept wat wij hebben proberen neer te zetten... is de deur open...
1: Laagdrempelig,
2: iedereen is welkom en buiten welkom al heten. Zodat de mensen die toch ook watervrees hadden... wel het gesprek aan konden gaan met mensen. En je hoeft helemaal geen gesprek te voeren. Je mag ook gedenken. Plekje geven aan rouw. En dat kon door linten te schrijven, op te hangen... in het boek te schrijven en daar aandacht aan te besteden... of kaarsjes te branden. En zo geeft iedereen op zijn of haar eigen manier een plekje aan rouwen. En tegelijkertijd zat daar ook de component vieren aan vast. En want de mensen die wij ontmoet hebben eigenlijk afgelopen december... dat waren ook mensen, niet alleen mensen die bezig waren met het proces van rouw... maar juist ook mensen die ziek zijn geweest, die de ziekte hebben overwonnen. Denk even aan kanker als voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten ziektes... die overwonnen kunnen worden met de medische wetenschap van vandaag de dag. Mm-hmm. En die mensen die kwamen ook heel bewust langs om stil te staan... bij datgene wat ze hebben doormaakt als proces. Dat is ook rouwen. En tegelijkertijd het leven vieren. En dat is gewoon prachtig om te zien. Dan krijg je het een brok van in je keel.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. En hoe lang staat die kas er dan als je die neer hebt gezet?
2: Nou, afgelopen jaar hebben we hem ongeveer 2,5 weken laten staan. Dus tussen Sinterklaas en even na kerst in. Dat is eigenlijk ook wel het maximaal behapbare voor ons als organisatie. Want je hebt gewoon continu vrijwilligers nodig bij de kas die er staan. Die mensen opvangen. En je moet toch gauw denken aan 2-3 vrijwilligers per shift. We zijn die vrijwilligers natuurlijk super dankbaar... dat zij gewoon een plekje van hun tijd of een stukje van hun tijd opofferen... om dit goede werk in Lelystad neer te zetten. Tegelijkertijd hopen we ook aanstaand jaar is dat we hem ietsjes langer neer zouden kunnen zetten. Maar het komt er wel op neer in de bandbreedte tussen Sinterklaas en Kerst in. Dat is de donkere dagen, wordt het ook wel eens genoemd. En dan is het prachtig om zo'n kas stralend vol van licht te kunnen laten zien. En daar hebben wij wel heel wat plannen voor. Dat roept natuurlijk vraagtekens op. Maar we zouden het... Wij hebben als bestuur het besluit genomen... is dat we een eigen kas zouden willen aanschaffen. Als je zo'n kas, zoals we afgelopen jaar hebben gedaan, huurt... Ja, dan heeft dat enorm veel consequenties. Je moet met heel veel partijen schakelen en je hebt eigenlijk minder vrijheid. Je kunt minder je eigen agenda bepalen dan dat je eigenlijk zou wensen en willen voor de stad. Dus wij zijn bezig om een eigen kas aan te schaffen. Nou, daar is een gigantisch bedrag mee gemoeid. En daarvoor hebben wij inmiddels een bijdrage gekregen... waar we ontzettend dankbaar voor zijn van de Groene Sluis... 10.000 euro. Maar er is echt nog wel echt
1: wat
2: nog
1: meer nodig.
2: Fors wat meer nodig. Ik wil het bedrag hier maar even niet noemen. Omdat bescheidenheid ook past. En als ons dat dit jaar al lukt om die financiën voor elkaar te krijgen. Ja, dat zou super gaaf zijn. En daar kan eigenlijk heel Lelystad aan meehelpen.
1: Oké. Nou, weet je, na de muziek gaan we even daarover praten. Oké.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: George Moustaki met Le Métèque. Jarno, je wilde net even iets vertellen over hoe het bedrag en wat de leliestedelingen allemaal kunnen doen.
1: Ja, wij zijn uitgenodigd om, om ons project in te dienen bij voor.nl. Nou, dat is voorbeeld 2026. Daar staan we nu echt laag in de ranking. We stonden op een gegeven moment op plek 10 in het begin. Maar we zouden wel heel graag weer in de top 10 terecht willen komen. Dus als de Lelystedeling onder ons naar voor.nl gaat, het project Rouwen en Vieren daaruit kiest, ja, dan weten we zeker dat we de kas dit jaar in eigen bezit hebben en onafhankelijk kunnen zijn. En daarmee kunnen we gewoon het verschil maken. We hadden het net in de break heel even over eenzaamheid.
0: Ja, hadden we het net over. Dat raakte mij.
1: Ja, en ja, eenzaamheid, dat is een van die dingen die je op deze manier wel kunt bestrijden. Want in de winter zijn vaak mensen toch meer op zichzelf aangewezen. Meer binnen, want het is koud buiten. Mm-hmm. En hoe mooi is het dan als je gewoon zo'n kas van licht binnen mag wandelen en je daar welkom mag voelen. En ik zou het super gaaf vinden, en ik gun het Lelystad ook echt, is dat we het gewoon dit jaar weer voor elkaar krijgen om die kas nagenoeg op dezelfde plek neer te zetten. Met de voorzieningen. En dat we het dan ook nog eens een keer voor elkaar krijgen. Maar ja, je moet wat wensen overhouden. Om hem de hele dag open te houden. Maar dat valt echt met vrijwilligers.
0: Ja.
1: Want dit is natuurlijk wel iets wat je gewoon goed moet organiseren. Dus dat zijn keuzes die we als organisatie ook zullen maken vanuit binnenin.
0: Ja, was het afgelopen jaar waar de openingstijden dan beperkt of zo?
1: Nou ja, beperkt. Ik vond het best nog wel ruimhartig qua openingstijden. We gingen rond de klok van 12 open. Op aanvraag kon het ook iets eerder. Als er mensen specifiek wilden komen. Bijvoorbeeld schoolklassen die langs wilden komen, was een mogelijkheid. Maar ook mensen uit verzorgingstehuizen. Dat je gezamenlijk langskomt.
0: Oh ja.
1: Die mogelijkheid willen we absoluut bieden. En daar dan ook echt gelegenheid voor geven dat mensen eventjes even aan kunnen wippen. Maar een van de dingen die mij heel erg geraakt heeft is de betrokkenheid van de Lelystadse samenleving. Echt allerlei mensen kwamen langs. Maar bijvoorbeeld ook de politie is langsgekomen.
0: O, ja.
1: En de politie staat dan gewoon in zo'n kas,
0: ja.
1: In uniform. Maar als ik bedenk wat die meemaken, waar ze voor gesteld worden, ja, dat is gigantisch qua opgave.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het ook mooi is dat we daar een plekje aan kunnen bieden. En zo geldt dat natuurlijk voor allerlei mensen die op welke manier dan ook met leed te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dat rouwen. En tegelijkertijd ook door daar bewust bij stil te mogen staan, is het vieren in het proces.
0: Ja, ik snap het. Heel mooi hoor. Want ja, dat hangt toch ook nauw met elkaar samen. Hè? Het leven.
1: Nou,
0: en de dood.
1: Het zijn grote vraagstukken die op ons afkomen. Ik weet nog heel goed, tijdens de opbouw van de kas kwamen er al mensen binnen. En dat was een jonge dame van 16 jaar. Die haar vader was verloren. Ja, en dat zijn gesprekken die je dan hebt.
0: Mensen luchten zucht. Echt hun... Ja,
1: mensen luchten hun hart. Maar ja. Het zijn stevige gesprekken die je dan hebt. Mm. En soms past dan ook gewoon stilte. En dat mag er ook zijn in zo'n rouwen en vierenkas.
0: Mm-hmm.
1: Mag het gewoon een moment stil zijn. Even de storm van het leven die kan liggen.
0: Ja.
1: Even stilstaan bij wat ons is overkomen. En vervolgens op die manier een plekje geven aan datgene wat ons is gebeurd.
0: Ja, zeker. Want het leven is er zo snel, hè? Buiten de kas om, zeg maar.
1: Nou ja, ik geef in het dagelijks leven les op het mbo-college in Lelystad. En als ik zie wat jongeren meemaken, dan mogen we echt wel wat barmhartiger zijn richting jongeren.
0: Oh.
1: De maatschappij is in die zin heel rap aan het veranderen. Okay. Er wordt heel veel gevraagd van jongeren.
0: Ja.
1: Ook van ons natuurlijk. Maar jongeren weten daar soms minder makkelijk een plek aan te geven. En dat komt ook omdat ze in een proces van opgroei zijn.
0: Okay.
1: Ik ben ook met mijn jongeren mijn, tussen aanhalingstekens, ben ik in die rouwe en vierenkas even geweest. Ja. En dat was voor een aantal van hen echt heel bijzonder. Want in de paar jaar dat ik docent ben, ik ben nu sinds 2019 ben ik docent. Mm-hmm. Echt als beroepsdocent voor de klas. Maar heb ik inmiddels een vijftal jongeren gehad die een ouder is verloren.
0: Och.
1: Maar dat zijn wel,
0: dat is heftig.
1: Dat zijn wel jongens en meiden in de leeftijd van 16 tot globaal 20 jaar. En als je dat dan al mee moet maken, wat doet dat met je? Hoe vormt dat je voor de rest van het leven? Mm-hmm. En dat zijn, denk ik, vraagstukken waar we niet altijd meteen het antwoord op hebben. Ook niet het goede antwoord op hebben. Maar als we dan kunnen luisteren en ruimte kunnen bieden middels een rouwe en vierenkas, dan denk ik dat we het goed doen als Lelystad zijnde.
0: Zeker, zeker.
1: Een kas van iedereen, voor iedereen. Dat is eigenlijk ons grote motto.
0: Ja, is heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Goed, Sjoe, had jij nog een vraag?
2: Nou, het belangrijkste is natuurlijk van wat moet de luisteraar, de Lelystedeling die hier naar luistert, doen om jullie een vinkje te geven?
1: Nou ja, het mooiste is natuurlijk een donatie. Een donatie kan gegeven worden in de winkel of in de ontmoetingsruimte. Maar het mooiste is natuurlijk als de Lelystedeling gewoon even de telefoon pakt, de computer erbij pakt, naar de website gaat, voor.nl. Daar heb je allerlei projecten en stuk voor stuk allemaal goede projecten. Laten we dat eventjes even voorop stellen. Mm-hmm. Maar als ze dan rouwen en vieren kiezen als project om te ondersteunen, ja, dan gaan wij omhoog in de ranking en maken we gewoon kans op een bijdrage uit dat fonds. En daarmee zou de eigen kas van Lelystad, de kas van iedereen voor iedereen, zou weer een stapje dichterbij komen. En dat zou mij een trots mens maken.
0: Dat begrijp ik.
2: Nou, ik denk, Joke, dat we dit de komende tijd regelmatig, en zeker in het najaar, regelmatig gaan noemen. Voor.nl. Ja. Dat er weer een kas kan komen. Heel duidelijk uitgelegd.
1: Ja, je kunt alleen stemmen tot eind deze maand. Dat is verbonden aan dit fonds. Natuurlijk proberen we op allerlei manieren fondsen aan te spreken. Ja. En geld bijna oneerbiedig gezegd los te peuteren. Verschrikkelijk om dat zo te moeten noemen. Maar daar komt het wel op neer. Willen we het project tot succes maken? Ja. Dus stemmen via voor.nl tot einde van deze maand. Okay. Ik geloof zelfs tot 25 mei als ik het zo eventjes uit mijn hoofd doe. Dus dat is nog een weekje vanaf nu.
2: Ach.
1: En daarmee help je Lelystad echt aan een eigen rouwe en vierenkas.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Zeker, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat we het nodig hebben.
0: Zeker.
2: Kortom, nu stemmen.
0: Zo is het. Jarno, had je nog iets dat je denkt, nou, dat ben ik vergeten, wil ik nog graag even kwijt? Of...
1: Nee, ik geloof dat we het mooiste, denk ik, wel besproken hebben. Wat ik zou willen aangeven richting alle mensen, alle Lelystedelingen en alle luisteraars. Afgelopen jaar zijn er iets meer dan 2000 mensen geweest. Ja, alle luisteraars zijn gewoon welkom in die rouwe en vierenkas. Iedereen heeft wel iets wat hij of zij meemaakt. En daar mag een plekje voor geboden worden. Mm-hmm. Ja, en als het dan aan het eigen succes ten onder gaat, die rouwe en vierenkas, ja, dat is dan ook goed, hè? Dan schakelen we wel weer een tandje bij. Daar verzinnen we dan wel weer wat op. Nee. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat we dat samen met de Lelystedeling kunnen fixen.
0: Oké. Nou, dankjewel. We gaan het allemaal fixen. Ja? Jarno, dankjewel voor je komst naar de studio en je duidelijke uitleg. Hartstikke fijn. En veel succes.
1: Dankjewel.
3: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: Ja, dit is Todd Rundgren met I Saw the Light. En daarvoor Judy Garland met Good Morning. En daarmee gaan we naar het lokale nieuws van 11:30.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium aan vast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emiel.

0: Connie Francis was dit met Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Nou, daar weten we alles van, hè, Sjoel?
1: Zo is dat.
0: Ja. Had je nog een berichtje?
1: Ja, nou ja, even napraten natuurlijk over net een bezoek van Jan.
0: Ja, dat was best wel indruk.
1: Ja.
0: Want ja, dat er zoveel mensen toch op afkomen op zo'n kos om hun verdriet en ook hun vreugde te delen. Zeg
1: ja,
0: maar,
1: heel goed.
0: Dat doet mij heel veel goed, ja.
1: Dus ga naar, en dat gaan we vanmiddag ook even doen, naar voor.nl. Gewoon voor, mm-hmm. VOOR. .nl, allerlei projecten staan daar. En tip dan eventjes de Rouwen en Kouwen, Rouwen en Vieren kas uit Lelystad.
0: Ja.
1: En dan maken ze kans op een bijdrage om daar een permanente kas van
0: ja,
1: te maken.
0: Dat zou mooi zijn.
1: En een heel mooi initiatief van Binnenin.
0: Mm-hmm.
1: En degene die nu nog niet weet wat Binnenin is. Binnenin is ja, een hele gezellige plek waar je kan praten en een kop koffie kan drinken met
0: en iets pak. Lekkers erbij. Ja.
1: En tegenover de HEMA, wij zitten er regelmatig.
0: Nee, tegenover CNA.
1: Sorry, tegenover CNA, moet je mij horen. Tegenover CNA. En ja, we komen er regelmatig als we het langslopen even zitten. En het is er altijd gezellig, leuke ja. mensen, sfeervol.
0: Klopt.
1: En de moeite waard. Nou, nog even kort. Emile, dat kan nog, hè? Ik mag nog een half minuut. Eenmaal kan ik zorgen. Nou goed, halve minuut. Voor de mensen die vanmiddag toch niks te doen hebben. Ga ook anders eventjes naar de open dag van de Turkse moskee. Want daar kun je tot 7:00 terecht. De Turkse moskee aan de Zuiderzeelaan nummer 9. En die zet haar deuren wagenwijd open voor iedereen die denkt, wat is dat nou van binnen? Nou, ga gewoon naar binnen. Je wordt hartelijk welkom geheten. Er zijn rondleidingen, informatiekraampjes, een springkussen zelfs voor kinderen, allerlei lekkernijen uit de Turkse keuken. Dus je kunt daar naar binnen tot, even kijken, nee, zondag 6:00 tot 6:00 vanmiddag kun je daar terecht. Entree is gratis.
0: Oké. Okay.

0: Dit was Enigma met Sadness. En daarvoor Company Secundo met Quanta La Mera.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, dit is hele mooie muziek. Altijd.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, wat ook mooi is, natuurlijk in juni, de derde zondag van juni, Vaderdag. Dan komt weer de Nationale Oldtimerdag aan de kust. Nou, we hebben ook wel contact met de organisatie. En als het goed is, komen ze binnenkort wel in de uitzending. Gaan we vanuit, live voor de telefoon, om erover te hebben. Want er is een speciale editie. Ze bestaan namelijk 40 jaar.
0: Is wat.
1: Nou, daar moeten we aandacht aan besteden. En laten we hopen nu al een beetje duimen op goed weer aan de kust. Want dan is dat ontzettend gezellig. Dus 21 juni, noteren, Nationale Oldtimerdag Lelystad. Aan de kust.

onmiskenbare sound van Ray Conniff. Met Bessie Memucho en daarvoor Dusty Springfield met I Only Want To Be With You. De berichtjes zijn op en we gaan gewoon gezellig door met muziek. En je kunt nu luisteren naar The Avery Brothers met Walk Right Back. Back, back, back. Dus niet. Slow.

Oké. Je kunt nu even nog luisteren naar Mantovani met Ernestine's Melody. En daarvoor luister je dus naar de Every Brothers met Walk Right Back. Goed, ons programma zit erop, helaas. Ik vond het een heel leuk programma. Emiel, dank je wel voor je techniek weer. En het opzoeken van de muziek elke week. Wat ik je dan aanlever. Jules, bedankt voor de berichten. En natuurlijk onze Jarno van binnenin. Jarno Volmer. Dus ja, dat was een mooi gesprek. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En volgende week zijn we er gewoon weer. Dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Klassiekers.
6: De klassiekers.
2: De verhalen. De sfeer.
6: De sfeer.
2: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
6: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
2: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
6: Classic Sunday. Met René van Elst.

Pink Floyd met die monumentale Another Brick in the Wall. Een nummer uit 79 dat het uitgroeide tot een ultieme lijflied tegen de gevestigde orde. Met dat iconische kinderkoor en die legendarische gitaarsolo natuurlijk van David Gilmour. Zo, ja, daar zijn we dan weer op deze zondag, hè, met Classic Sunday. Natuurlijk tot de klok van 6 uur. Hebben we de mooiste muziek uit vervlogen tijden, dat kunnen we wel zeggen. We hebben heel veel haast, laten we maar heel snel beginnen met... Ja, hier is hij dan, Herman van Veen en Opzij. We gaan terug naar 79.

kamer die je meeneemt aan de grijze straat van Clarence Carl, maar je tegelijkertijd een heel warm gevoel heeft. Love and Money met die sfeervolle diepgaande Jocelyn Square. Een parel uit 88 die bewijst dat popmuziek ook intelligent en gelaagd kan zijn. In 1973, vrienden van de show, liet Ringo Starr met Photograph horen dat hij ook zonder die andere drie titels aan zijn zijde de wereld kon ontroeren met een dijk van een hit.

Third World met die onweerstaanbare versie Now That We Found Love. In 78 gaven deze heren uit Jamaica de soulklassieker van de OJ's een flinke dosis reggae-energie. En die disco, jawel, die disco-beat die de hele wereld aan het dansen kreeg. En nou is uw stem bijna weg, maar dat maakt niet uit hoe ouder je wordt, hoe gekker het is natuurlijk. We gaan even richting Roosendaal met het unieke stemgeluid van Jack Jersey. Die nam ons in 77 mee op een muzikale droomreis naar het Verre Oosten. Sluit je ogen en reis mee naar het paradijs van Sri Lanka. Oftewel, Jack Jersey, My Sri Lanka.

ben er twee keer geweest in Sri Lanka. Jack Jersey was dat, met die prachtige stem. Nou, over een prachtige stem gesproken, ik heb er nog eentje hoor. Ik ben zo dadelijk terug naar het lokale nieuws. Dit is Elvis Presley en Heartbreak Hotel.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium maar vast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is vrij veel recreatieverkeer onderweg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De beste platen hoor je altijd hier, bij René van Elst.
5: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
5: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

was Jennifer Page met haar onvergetelijke wereldhit Crush. En daarna, zomer van 98, was dit de perfecte soundtrack voor iedereen die wel eens vlinders in de buik had, maar dat liever nog even wilde ontkennen. Ja, dat waren de zomerhits natuurlijk. Welkom terug. Dit is het geluid van Jennifer Page. En het nummer heet natuurlijk Waiting for Tonight. Straks de verjaardag van... Blijf lekker luisteren.

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier met René van Elst.
2: Het is vandaag 17 mei 2026. En dat betekent dat we een taart met 65 kaarsjes mogen aansteken voor de onbetwiste koningin van de Keltische pop. En ja, de Ierse zangeres is eigenlijk een behoorlijke fenomeen, want ze verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen albums. Maar ze deed dat zonder ooit op tournee te gaan. Terwijl collega's sterren de roddelbladen opzoeken, woont Enya in haar kasteel in Dublin, waar ze in alle rust werkt

30 jaar dat mystiek en megahits prima samengaan. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Draait ondertussen Orinoco Flow.

Joe Jackson met het prachtige tikkeltje weemoedige Breaking Us Into, afkomstig van zijn meesterlijke album Night and Day, waarop hij de gitaar inruilde voor piano en verfijnde arrangementen. En van die Britse finesse van Joe Jackson stappen we gewoon eventjes over naar een van de mooiste stemmen uit de Amerikaanse soulgeschiedenis. Denise Williams en It's Your Conscience.

Denise Williams, and it's your conscience. Ja, het is koud buiten, maar als ik dan deze plaat draai, dan word ik gewoon warm van binnen. De next staat klaar met My Sharon. Ik ben zo dadelijk terug na de klok van 1 uur.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Dat leidt soms tot files, onder meer op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe langzaam rijden en stilstaan over 12 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 7 kilometer. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2 uur.

Scorpions met deze prachtige ballad Always Somewhere. En hoewel deze Duitse rockers natuurlijk bekend staan om hun vlijmscherpe gitaren en hard rock atoms, lieten ze in 1979 horen dat ze ook de gevoelige snaar feilloos wisten te raken. Nog een kleine 5 uur Classic Sunday. We drogen nu de tranen eventjes op en maken ons klaar voor een enorme golf van positiviteit. In 1993 namen de Pet Shop Boys de disco-hit Village People onder handen en maakten er een anthem van die ze weergaaf niet kenden. Go West!

Mart Wolter is binnen hoor, dat hoor je ook weer. 1987 was er geen ontkomen aan deze krachtige stem van Carol Decker. En wist je dat de tekst eigenlijk geïnspireerd is op het boek Frankenstein? Het gaat over de kwetsbaarheid van dromen. Zo breekbaar als porselein, staat hier aan te doen, die Mart Wolter. We breken het porselein voorzichtig af en ruilen de dramatiek in voor een flinke dosis New Yorkse energie. We hebben het over Odyssey en Use It Up and Wear It Out.

heet was dat. Dat waren Phil Bailey en Phil Collins uit 1984. Easy Lover. De gouden combinatie tussen loopzuiver en falsetto van Bailey en die krachtige drums en de rock vibe van Collins. Dan zijn we zo terug met de Nederpop top 3. Dit is het geluid van de OJ's en Backstabbers. Op naar het lokale nieuws.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium aan vast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is René van Elst.

0: top 3. De grootste hits van eigen bodem. Nu op Radio Amerika.
1: Amerika!
2: We gaan naar de derde plek en die is voor Drukwerk met Je loog tegen mij uit 1981. Een nummer vol emotie en Amsterdamse bravoure. Het gaat over eerlijkheid, teleurstelling en de kracht die je daarna weer moet vinden. De tekst is direct en herkenbaar, precies zoals Drukwerk het altijd doet. De rauwe energie in de zang maakt het nummer extra sterk en je voelt de emotie in elke regel. Ondanks zijn leeftijd klinkt het nog steeds krachtig en actueel. Het heeft een stoere, eigen stijl die je meteen herkent. De melodie is simpel, maar blijft hangen. En veel mensen herkennen de boodschap van het lied. Het blijft een echte nederpopklassieker die elke keer weer raakt. Daarom hoort Drukwerk vandaag thuis in deze top 3. En blijft het een vaste waarde natuurlijk op de radio.
3: Nummer 3.
1: 1981.

0: Ik heb enige tijd in Amsterdam gewoond. Hoewel ik geboren ben in Groningen. Op nummer 2 vinden we Bloem. Met Even aan mijn moeder vragen uit 1980. Een grappig herkenbaar lied over twijfelen en advies vragen. Iedereen heeft het moment wel eens gehad waarop je denkt... ik vraag het wel even aan mijn moeder. De melodie is vrolijk en blijft meteen hangen. Waardoor het nummer altijd een goed humeur brengt. En Bloem weet ook humor en warmte mooi te combineren. En dat hoor je in elke regel. Het lied klinkt nog steeds verrassend fris... ondanks dat het al meer dan 40 jaar oud is. Het heeft dat typische jaren 80 geluid, maar voelt nooit ouderwets. Het nummer past perfect bij een zonnige dag of een nostalgisch moment. Veel luisteraars herkennen zichzelf in de tekst en dat maakt het zo geliefd. Daarom Bloem vandaag stevig op nummer 2 in deze Nederpop top 3.
1: Nummer 2.
2: 1980.

Als het er niet is, dan alsnog een vraag in het eventjes natuurlijk. Bloem was dat, een even aan mijn moeder vragen. We gaan naar nummer 1. Daar staat Circus Custer met Monica uit 1984. Het is een vrolijk lied dat meteen een goed gevoel geeft en nog altijd fris klinkt. De broers Custer staan bekend om een warme, herkenbare stijl. En dat hoor je hier duidelijk terug. Het refrein blijft in je hoofd hangen en je zingt het bijna automatisch mee. De melodie is simpel maar sterk. Precies wat het nummer zo tijdloos maakt. Veel luisteraars hebben er fijne herinneringen aan. En het brengt meteen een glimlach op je gezicht. De productie is licht en vrolijk. Typisch jaren 80. Maar toch voelt het nummer nog steeds modern genoeg. Jong en oud kennen dit lied nog steeds. En dat maakt het een echte nederpopklassieker.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.
2: Dit is René van Elst.

Lekkere feest dit. Girls, girls, girl uit 75. Sailor. Jawel, je waant je direct in de havenkroeg ergens in de jaren 20 met die matrozen sfeer en natuurlijk die flinke dosis humor. Dan verlaten we de haven en duiken de diepte in met een van de meest herkenbare stemmen uit de popgeschiedenis. In 1969 stapte Robin Kipp even uit de schaduw van de Bee Gees voor zijn allereerste solo-single. Safe by the Bell. Je luistert naar het leukste radioprogramma van de hele wereld. Classic Sunday.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
2: Beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

mag er wel een Belgische zanger zijn. Raymond van het Groene Veld met die aanstekelijke liefde voor muziek. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Volgende week ben ik weer terug op jouw radiostation. Zo dadelijk Mart Walter. En de rest tot 6 uur heb je de lekkerste classic hits. En van die warme aardse klanken van Raymond, ja, dan gaan we even terug naar 1983. Het jaar waarin de Neue Deutsche Welle de hitlijsten domineerde. Pieter Schilling met Major Tom. Maak er nog een mooie zondag van. Adieu!

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 50 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A50 van Arnhem naar Os ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ensen en Kampen-Zuid doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Doe de deur even open.
1: Oh, wat staat het hard. Wie heeft er aan die knoppen zitten draaien? De Travel Lounge uit de jaren 60 uit 1969 om precies te zijn. There it goes. Maar heb jij er gedaan van Elst? Heb jij hier die knoppen zitten draaien? Jongen, dan klinkt het toch allemaal hard hier, ook. Nou ja, goed. Het is even over twee. Ik zeg, klop even op die deur. Hè? Oké. Oh, wacht even. Wat is er?

0: on the Classic Sunday.
1: Zo, dames en heren, een hele goede middag. Laten we het even officieel aankondigen deze zondagmiddag. He? Dankjewel, hoi. Van Elst, voor de afgelopen 2 uur. Ik heb heerlijk zitten te genieten. Ja, ja, ja. Wij toveren die het toch vandaan elke zondag weer. Al die mooie herinneringen van toen. Nou, het is na 2 geworden en dat betekent tot aan 4 uur Mark Walter. En ik heb er zin aan, daar gaan we. Huppakee.
2: This is Mark Walter.

soulmuziek gesproken, ja. Ja, ja. 1968, toen was al bezig deze Gladys Knight en haar pips. En The End of the Road. Wat is dat een heerlijk liedje als je dat weer zo eventjes had. Lang geleden weer eens even terug hoort natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En daarvoor ook zo'n waanzinnige klassieker. Ik ben toch eigenlijk altijd een beetje fan geweest van de Moody Blues. Ik beschouwde dat altijd als de Royce Royce onder de popmuziek. Ja, muziek van de Moody Blues. I know you're something out there. Mooi liedje trouwens. Met de gedachte van ik weet dat je ergens daar bent. En ik weet dat je ergens meekijkt. Ja. Hey, leuk dat je er bent. Dit is de Classic Sunday. Duur om tot aan 6 uur vanavond. En zojuist, hij is weg. Hij is naar huis toe. Op de Solex naar Bayern toe. Een eentje verdelst. En uiteraard voor de fans die hem nog een keer willen horen. Uitzending gemist. Dat hebben we natuurlijk ook op Radio Lelystad. Kijk er maar eventjes op. Dus www.radiolelystad.nl en ga naar programma gemist. En dan kun je als je wil, kun je vanelst nog 1000 keer luisteren. Dus ga

0: Volgens mij is dit de oudste plaat die we vandaag draaien op de Classics on Day 1958, ja. Oh, Johnny and the Juniors, out the hop.
1: Hey, mogen wij nog even zingen? Hey, daar komt die man. Goeiemiddag.
2: Hé, wat zeg je?
1: Goeiemiddag.
0: Ja. Ik heb altijd een beetje een zwak gehad voor het liedje van Danny en de Juniors zelf gehad. Leuk hoor. Daar uit 1968, The Man from Man and the Mighty Queen. Nou, gisteren was er weer zo'n platenbeurs in ons stadshart. Helaas een beetje weggeregeld. Jammer van het slechte weer. Maar ik was net even tussen de buien door. Was ik even wezen kijken. En ik heb natuurlijk weer de nodige aanvulling gedaan op mijn vinylcollectie. En ik moet zeggen, er zat een liedje bij. Mijn oog viel opeens op een singeltje van Polydor. En ik ga je er straks meer over vertellen. Want ik vind dat zo grappig. Ik heb het singeltje nog niet gehoord. Maar ik ga je er straks veel meer over vertellen in ieder geval. Dus hou het eventjes in de gaten. Onder het motto, ik koop iets. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan het gewoon proberen. Hè? Ja, toch? Maar voor dus, het was gisteren een beetje druilig. Het was koud gisteren. En ik moet zeggen, ik vind het wel een heel leuk initiatief. Zo lekker in de enige leuke binnenstraten die we nog hebben. Alhoewel er steeds meer leeg komt te staan. Had ik het in de gaten. Zo vaak kom ik niet door die straat heen. Maar het begint aardig leeg te ruiken, moet ik zeggen hoor. Ja, een beetje jammer in ieder geval. Maar goed, dat was gisteren weer. En volgens mij is hij ergens weer. Ergens in september komt hij nog een keer voorbij. Hier in Lelystad. Dus hou het maar eventjes in de gaten. Hou de Facebook-site bij je in de gaten. En dan zie je vanzelf wel weer wanneer er weer een platenbeurs is. En dan hopen we uiteraard dat het wat beter weer is. Wat zegt u? Oh, de dame staat voor de deur. Laat ze even binnen.
3: Hé, hey, Mart.
0: Ja, wat is er? Zeg het eens eventjes.
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Jawel, ik zal het even doen.
3: Met deze oude discoknallen.
0: Voor de gezelligheid, ja. En wat voor eentje, jongens, hebben we uitgekozen? Nou, uit het archief van Martin Roodenburg, onze Mr. Disco, die op donderdagavond al de Dance Classic presenteert. Dat doet hij volgens mij ook al 100 jaar. Volgens mij moeten we hem een keer afstoppen. Die Martin Roodenburg op donderdag. Maar donderdagavond, vol op disco. En dat doet Martin Roodenburg Dance Classic van 7 tot 9. Ferry Maat stopte ermee en Martin Roodenburg ging verder. En dit kreeg hij van hem, van de Tramps. Dus het is mooi!

0: Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag. Tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je voor Schaarsberg een kwartier extra nodig. En de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Michels in Hilversum. In een café. De platenpluggers hadden de platen onder hun armen meegenomen. En op die woensdagmiddag, weer die platenpluggersdag was voor alle discjockeys in Hilversum, zat Frits Spits ergens in een hoekje. Die bemoeide zich verder niks mee. Hij had een labrador bij hem. Een echte grote labrador. Die zat vast aan een halsband. En zodra de platenpluggers inderdaad al die platen in de mand gooiden, dan liet Frits Spits zijn hond los, inderdaad. En dan ging hij erheen, snuffelde in de mand. En dan pakte hij altijd één plaatje eruit. En ditmaal kwam hij uit in 1982 op 17 mei. Frits Spits koos The Look of Love van niemand minder dan ABC. En dat was de steunplaat toen die tijd. Classic.

uit Amerika kwam overwaaien met een oude nummer van Denise Denise. Ik heb het over Blondie.

eigenlijk altijd verbonden blijft met de Doobie Brothers. Michael McDonald. Wat een waanzinnige stem heeft die man. Ja, ja, ja. Daar is helemaal niks over gelogen. Keep Forgetting. Je hoort hem hier uiteraard op jouw Classic Sunday. Op jouw zondagmiddag. Ja, ja, ja. Bijna 2:15. Op de 90.3. En ook op DAB+. Kanaal 12D. Voor het geval dat je ons in digitale geluidskwaliteit wil horen, dan ga je gewoon naar DAB+. Ja. En daar kan je ons ook uiteraard vinden. Ja. Hey, ik had in het begin van het programma al over. Er was gisteren weer een leuke platenbeurs georganiseerd door Robbie Records. Mag wel een keer gezegd worden, die man die steekt toch zijn nek uit om het een beetje en leuk en gezellig dan ook in ons stad had. En gisteren heeft hij dat weer gedaan met een heleboel leuke kraampjes, met een heleboel vinyl natuurlijk. En voor de vinylsnuivers was dat natuurlijk weer eventjes snuffelen. Hè? Nou, dan ben ik natuurlijk ook zo'n vinyl freak. En ik ben vooral een beetje geïnt op de singeltjes. Dat vind ik altijd wel leuk. En ik zat gisteren even te snuffelen tussen de platenbakken en zo. En opeens viel mijn oog op een singeltje van Polydor. Nou is dat nou niet echt ja, zo schokkend natuurlijk. Want Polydor is eigenlijk een Duitse platenmaatschappij. Maar de Nederlandse betrokkenheid, dat begon eigenlijk in de jaren 50 al. En Nederland had een heel grote vinger in de pap in Polydor. En toen keek ik eigenlijk, ik pakte dat singeltje uit. Er stond Crown op dat hoesje. En nou ja, verder is helemaal niks bijzonders. Maar ik zat even te kijken. Ik denk, wat staat er nou? Heb ik nou mijn bril op of... Nee, ik had geen bril op, dus eventjes het singeltje dichterbij gehaald. En stond alles in het Japans, stond dat. Of Koreaans. Ik weet mijn god niet, maar in ieder geval, ik vond het opmerkelijk dat een singeltje eigenlijk met Japanse invloeden of iets dergelijks zomaar in een platenbak zat. Dus, en ik had het trouwens nog nooit gezien, trouwens, dat een single in Nederland door Polydor gedrukt was met Japanse of in ieder geval die regio een beetje gedrukt is. Dus ik dacht bij mij, ik koop dat singeltje. Ik ga gewoon luisteren wat het is. En ik heb het singeltje nog helemaal niet geluisterd. Ik heb het nu even uit de hoes gehaald. En ik ga het even op de draaitafel leggen. En dan gaan we gewoon op deze zondagmiddag even genieten wat er op het singeltje staat. Oh, ik zie hier dat het speciaal voor Japan is. Dus het is een liedje wat schijnbaar in Japan erg groot geworden is. En geweest is. Nou, ik ga het even op die draaitafel leggen. Even wachten. Die draaitafel staat 100 meter verderop. Zo. Nou, ik ga het even de schijf openzetten. Jongens, wat even doen allemaal. Nou, ik ga het hem er even opzetten. En eens even kijken wat ik nou gekocht heb eigenlijk. Kijken of het leuk is. Ik weet het niet hoor. Klinkt veelbelovend. Nou, we gaan ons even onze

Zo, nou, dat was hem dan in het kader van koop eens wat onbekends. Dat je niet weet wat het is. Zet het in de draaitafel op zondagmiddag eens aan. En kijken wat eruit komt. Nou, gelukkig hebben we allemaal van die zoekprogramma's tegenwoordig. En nou schijnt dat de man die heet Nutricia Hatomi. En dat ding was getiteld Gorio Nochi. Nou, mijn Japans is niet helemaal goed. Ik heb het even zo goed mogelijk weten te vertalen. Maar het schijnt in het zoekprogramma zelfs nog naar voren te komen. Dus ik denk dat de man toch wel aardig populair is. En ik zie ook dat hij op 28 juni 2026 weer een concert heeft gegeven. Nou, er staat allemaal informatie bij. Het schijnt behoorlijk wat hitjes te scoren. Geschoord hebben. Nou, grasond hoor. Ja, nou. Een Japans singeltje in mijn collectie. Nou, het moet niet gekker worden, hè?

0: Nou, zo kom je toch eens opmerkelijke dingetjes tegen op zo'n platenbeurs. En, ach, ik dacht, voor die 25 cent, ik ga het proberen. En ik ga het gewoon draaien op de radio. Eens kijken of het leuk is. Nou, ik moet zeggen, het was niet echt onaardig, hè? En aangezien heel veel Japanse toeristen af en toe hier geleden zouden komen, dus ja, je weet. Leuk hoor. Zo, even opschieten, want onze jukebox staat natuurlijk ook in de gang. En natuurlijk zitten daar weer van die Nederlandstalige producties in die de muziekpolitie heeft samengesteld. Dus we moeten even opschieten. Een verplicht item altijd op de zondagmiddag. Nou, zoals je weet, roulette tafeltje, die staat reeds naast me. En daar ga ik straks eventjes een balletje in gooien. En dat balletje dat komt straks op een nummer terecht. En dat nummer dat correspondeert met onze jukebox. Nou, roulette tafel, hier staat reeds naast me. En ik ga er eventjes een slingertje aan geven. Reeds gedaan, hij draait als een tierlin. Ik pak even de bal uit de zak. En ik ga hem er nu eventjes in gooien. Hoppakee. En waar gaat hij op terecht komen deze zondagmiddag? Ik ben benieuwd. Jawel, hij is gevallen. En waar is hij op gevallen? Hoppakee.
1: Nummer
0: 64. Nummer 64 is aan de beurt. Ach, kijk eens aan, dat is toevallig de leeftijd die ik volgende week ga bereiken. Als het goed is. Nou, ik ga even geld ingooien. Hoppakee. Ook weer gebeurd. Even snel die knopjes indrukken. Hoppakee, de 6. Hoppakee, de 4. Ook weer gebeurd. En dan zie ik dat het armpje oplicht. Hij gaat richting het midden ongeveer. Daar komt hij ongeveer op uit. En ik zie wat jij niet ziet. En hij staat erboven, jongens. Wat komt er aan?
2: Hallo. Ik ben Johan. En ik doe wat in de voetballerij.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan het niet meer vrij staan. Nou, als je dan in ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, rut nou eens op in die bal.

0: Ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkon.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussouwer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussouwer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussouwer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: me dat toch heerlijk om zo te kunnen spelen. Helemaal los. Focus. En Hocus Pocus, jongens, ongelooflijk. Wat een dijenkletser is dat toch. Als je dat weer zo 100 jaar later hoort, dan denk je, wat zat dat toch goed in elkaar in ieder geval. Kaas Loes, Jan Akerman en Thijs van Leer. Hocus Pocus in Focus. Ja, goed.
1: This the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Na een aflevering van Doe Je Haar met de Gitaar is het weer tijd voor serieuze zaken op de Classic Sunday. Serieus? Ja, serieuze zaken. Ja. Zo, vrienden, we zijn gebleven in het jaar 1978 van de belangrijkste hitparade van de hele wereld. Althans, toen die tijd. Daar werden alle pijlen op gericht op de Billboard Hot 100 in Amerika. Nog steeds toonaangevend in Amerika. Draait nog steeds op diverse radiostations. En wij blikken terug op de zondagmiddag met die hitparade. We zijn gebleven in het jaar 1978. En ik moet zeggen, er staan weer verrassende platen in die top 10. En zoals je weet, op de zondagmiddag draaien we de hoogste 3.

letterlijk en figuurlijk stroomde het geld bij de Bee Gees binnen in het jaar 1978. Ja, ja, ja. Maar liefst 5 artiesten, oftewel 5 leden van de Bee Gees, die stonden in de hitparade in 1978. En weliswaar in de top 10. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat was ook, 1978 was ook het jaar natuurlijk van de, ja, succesvolle speelfilm met John Travolta, Saturday Night Fever. En ja, de soundtrack en een beetje alles rondomheen werd geschreven door gebroeders Gibb. En dit bewees de nummer 2 positie, maar je in de Billboard had van 100 in 1978. Hey, dat is het ook. Doen we natuurlijk eventjes een overzichtje wat er in die top 10 stond in 1978. Op nummer 10, de Commodores en 3 Times a Lady. Waanzinnige, mooi liedje is dat, echt. Die gaan we zeker opschrijven en een keer meenemen. Nummer 9, A Taste of Honey en Wookie Wookie Wookie. Op nummer 8, daar is de eerste van de biertjes. Andy Kip en Thicker Than Water. En nummer 7, Player met Baby Come Back. Nummer 6, ach, daar heb je ze weer, de biertjes met How Deep Is Your Love. En nummer 5 in de Billboard Hot van 1978 was Exile. And I'm Gonna Kiss You All Over. Daar zijn ze weer, op nummer 4, de biertjes met Staying Alive. En nummer 3, zojuist ook gehoord, Debbie Boone. And Your Light Up My Life. En nummer 2, ook net gehoord, Night Fever van de Bee Gees. En wat was de best verkochte single in Amerika in 1978? Nou, ik had het over 5 keer dat de familie Gibb erin stond. En op nummer 1, ja, hij deed het solo in 1978 en hij versloeg iedereen met zijn shadow dancing. Ik heb het natuurlijk over Andy Kip, de onbetwiste nummer 1 in de Billboard Hot 100 in 1978. Wat zeg je? Oh, natuurlijk, ja, we gaan hem.

0: staande van... als ik niet mee mag doen, dan doe ik het lekker alleen. Ja, toch? Andy Kiff en Shadow Dancing, de onbetwiste nummer 1 in 1978 in de Billboard Hot 100. Ik moet zeggen, een aantal weken geleden begon ik met die Billboard Hot 100... om eens even terug te kijken en even terug te blikken wat er allemaal toen die tijd in die hitperiode stond. Maar ik moet eigenlijk zeggen, we zijn nu 18 weken verder... en ik moet zeggen, het gaat wel heel erg snel, hoor.
1: Ja.
0: Voordat je het weet zit je alweer in 78. Hè? Ja, dat gaat erg snel natuurlijk. Shadow Dancing, Andy Kiff, de onbetwiste nummer 1 van de Billboard Hot 100. Zo, nou. Het loopt alweer tegen de klok van 3:30 aan. En dat betekent dat we even plaats moeten gaan maken voor de berichten natuurlijk. De lokale berichten. Even wat mededelingen natuurlijk. Weer en verkeer. En natuurlijk Diana Woei. Even kijken of die zomer weer een beetje terugkomt. Want ik vind het maar bochig weer. En dat voor mij. Ja, zijn we eigenlijk niet gewend in mei, hè? Normaal is het altijd wel lekker weer. Maar ja, de laatste dagen is het bochig. Dus wie weet gaat het nog komen. Oké, even in de houding. Want we gaan nog eventjes recyclen. Einde van dit gedeelte. Dus, hoppakee, kom er maar in.
2: Test, test. Hallo?
0: Ja?
2: Staat hij aan?
0: Zeker.
3: Geachte luisteraars,

En wat gaan we deze zondagmiddag verbouwen? Dames en heren, we gaan André van Duin verbouwen met zijn zomerhit. Ja, want het wordt zomer. Nou, onze Classic Sunday coverband heeft er even een plasje over gedaan. En die heeft er een leuke bluesversie van gemaakt. Hier

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium aan vast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De schoonheid druipt er vanaf. Van boven tot beneden. Kippenvel momentje. En daarom krijgt hij ook de speciale aanbieding als classic zijnde. De Eagles, Why from Melbourne. En de Tequila Sunrise.
1: Show, nog een half uurtje Mart op het toestel. Remember this?

wat is dit een verschrikkelijk mooi liedje, ja. Ik draai er hem al regelmatig in mijn show. En tot vervelend toe van collega's draaide ik in de jaren 80 keer op keer. Alles hier in een native New Yorker. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, ja, zo.

Het is bijna kwart voor je. En dat betekent op jouw zondagmiddag het hoogtepunt van de hele zondagmiddag. De rest kan je eigenlijk wel uitzetten. Je hoeft hem eigenlijk maar aan te zetten om kwart voor vier. En dan heb je alles gehoord. Een onderdeel wat al... ik wil niet veel zeggen hoor. Ik deed het al eigenlijk bij Martin het weekend. Dat is heel lang geleden trouwens. Deden we trouwens ook op zondagmiddag het origineel tegen de cover. En sinds de Classic Sunday ontstaan is... doen we dat uiteraard met een Nederlands product. Dus we pakken een buitenlandse artiest of groep of wat dan ook. En daar zoeken we de Nederlandse cover bij. En dat doen we al... bijna 6 jaar op die Classic Sunday. En ik denk dat het onderdeeltje al denk ik een jaar of 12, 13 bestaat op de Sunday. Oké, voor je het origineel tegen de cover gaan we terug. Moeten we geen tune in starten? Tuurlijk moeten we een tune in starten. Hoppakee.

Nou, en nou gaan we opzommen wat we gaan draaien. We gaan terug naar het jaar 1986. Oh. Ja, Celine Dion had een waanzinnig mooi liedje met Billy. Oh. Nou, het duurde toch bijna, nou, zeker een jaar of zeven... voordat Danny de Bunk dacht... hé, hey, die melodie, die kan ik eventjes mooi gebruiken... om daar een mooi liedje op te schrijven. Nou, en dat deed hij dan speciaal voor zijn vrouwtje Janny. Oftewel, liefste. Hier is het origineel tegen de cover. Celine Dion.

0: late, gevoelige, origineel tegen de cover.
1: Ja, toch?
0: Wat zeg je, tranen trekken, Jan? Ja. Iedere zondagmiddag rond 3:45 het origineel tegen de cover. Ja, mooi. En ditmaal deden we dat samen met Céline Dion uit 1986 met Billy. En in 1994 maakte Danny de Munk daar de Nederlandse cover van. En dat ding heette Liefde. Die hoorde je zojuist, ja. Nou, in het kader van sla eens even op die drum, jongens, want ik ben kapot. Hoppakee. Yep. Als je dit hoort, dan weet je dat, dat er wat aan gaat komen. Wat zeg je? Regen? Oh. Dat had ik even net niet voorspeld, maar goed. Ja, toch? Hey, Stappie, goedemiddag. Hij is binnen, je hoort hem straks. Tussen 4 en 5 uur. Maar vooralsnog even een belangrijke mededeling.

gekheid op de stokkie. Volgende week om 2 uur ga ik het weer proberen. En daarna uiteraard ook weer de Billboard Hot 100. Dan gaan we naar het jaar 79 al. En natuurlijk het origineel tegen de cup. Enfin, alle dingen die je altijd gewend bent op de zondagmiddag tussen 2 en 4. Die hebben we voor je in de aanbieding. Dus wat dat betreft, even wachten en dan ben ik er weer. En kan je echt niet wachten, dan hebben we natuurlijk ook nog www.radioledenstad.nl. En uitzending gemist. Dus wat dat betreft kan je alle kanten op de Classic Sunday. Zo, nou, ik ga je achterlaten met een hitje. Nou, niet echt een hitje, maar gewoon een albumtrack uit 87. Van een van de beste zangers aller tijden. George Michael. En hou je hand voor je mond. Oftewel, ik zeg een hele fijne zondag nog. En wat mij betreft een dikke, vette houdoe.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: U bent rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
2: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
6: Ik heb het zover in mijn leven gebracht. Het is niet te geloven.
7: Hoe is het mogelijk?
8: Ja, maakt niet uit, joh.
7: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
9: Ik heb niet als snel aan iemand een hekel. Hè. Dat vaak denk ik, ach, weet je. Hij doet ook niemand kwaad.

hartelijk welkom bij het ene laatste uurtje van de Classic Sunday. Mijn naam is Jan, ik neem je mee met leuke plaatjes tot een uur of vijf. En daarna krijgen we nog een Nepal. En ja, we bleven even hangen in 1975 met Evil Woman van ELO, het Electric Light Orchestra. Ja, wat een evergreen is dat eigenlijk, hè? Hey, maar wat gebeurde er eigenlijk nog wel meer in 1975? Nou, laten we de statistieken van het jaar er eens bij pakken. Nou, er wordt in Soestdijk, ja, daar wordt namelijk een gijzeling vereideld. Want ze zijn namelijk van plan om koningin Juliana, toen de tijd in 1975, om die te gijzelen. Maar ja, ze hadden niet helemaal op haar agenda gelet. En de koningin Juliana, ze was niet aanwezig op het paleis, want ze was op vakantie. En dan in 1975 wordt in Rotterdam Bastiaan Hartman vermoord in zijn taxi. Hij is taxichauffeur en is zijn rit aan het rijden en wordt daar vermoord in 1975. Een triest verhaal. Dan kijken we op tv, massaal, naar Dr. Who. Nou, dat was spannend, hè? Die man met dat lange vest en die sjaal om en die dan in zo'n telefooncel stapt en dan gewoon weer in een ander tijdperk uitkomt. Dr. Who, wie kijkt daar niet naar? Dan in Amerika zijn ze blij, want daar wordt namelijk de seriemoordenaar Ted Bundy gearresteerd in 1975. En we hebben in Amsterdam een feestje, want Amsterdam bestaat 700 jaar en dat doen we dan ook met Zeel Amsterdam in dat jaar. En we maken ook voor de allereerste keer kennis met een treinkaping bij Vijster. En in 1977 kwam er weer een treinkaping en een kaping van een school met kinderen. Weten we dat nog? Wat een ellende was dat, zeg. Yeah.

je dit soort plaatjes hoort, dan heb je het idee dat je een tijdreiziger bent, hè? Zo. Uit 1967. Shocking Blue. Ze werden in Den Haag opgericht door Robbie van Leeuwen in 1967. En daarna kwam Mariska Veres erbij en toen ging het helemaal los. En wat heeft deze Haagse band eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse popgeschiedenis? Nou, laten we eens kijken bij de statistieken van deze Haagse band. 14 tot 40 hits gehad. 136 weken lang in de lijst gestaan. En 2 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Ja, dat was nog dat ze nog zeezender waren, hè? Ja, en daar zijn ze groot van geworden, hoor, deze band. Want die

leuke muziek. Gouden Keeltjes vanuit Volendam. In de jaren 60 begonnen ze. En ze hebben succes gehad tot ver in de jaren 80. De Cats uit Volendam. En ze zijn groot geworden door Radio Veronica toen de tijd. Want ze liepen daar de deur plat en ze werden daar veel gedraaid hun plaatjes. En uiteindelijk wordt dat dan ja, een hit. En ja, de rest is natuurlijk geschiedenis wat betreft de Cats. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment van toen. We blikken terug naar 1983. We blikken terug naar het tv-programma Op Volle Toeren. Nou, dat was razend populair. Het begon allemaal in 1971 met Giel Montagne, de man met de snor. Eigenlijk heette die Bert van Reenen. En die Giel Montagne die heeft ooit nog een keer de FM-zender van Radio Lelystad, waar je nu naar luistert, geopend ergens in 1993 was dat. Toen was hij in de studio en toen deed hij een klap op de knop slaan en nou ja, toen werd de zender geactiveerd. Laten we eens terugblikken naar 1983 met Giel Montagne.

Hallo allemaal, hartelijk welkom thuis voor de buis. Ik hoop dat de koffie klaar staat, want het wordt een heel leuk en heel fantastisch en flitsend programma. We hebben veel, veel talent. En wij komen dit keer vanuit de Twente Hallen in Enschede. Ja, wij gaan gelijk maar een start maken. We beginnen met het nummer 5 geluid in onze Tros Top 5. Want we hebben weer bijzonder weinig tijd. Veel te veel artiesten natuurlijk, u kent dat wel. Dus jij bent voor mij de man. Hier is Corrie Konings.

0: Vanuit de Twentehallen in Enschede nemen wij afscheid, dames en heren. Dit was het weer voor vandaag. We deden het graag. U heeft gekeken naar Op Volle Toeren. En we hopen dat u er met plezier naar heeft gekeken. En onthoud, ook dit is een trotsprogramma. En wat ons betreft, wij zeggen tot over een maand. Want dan komen wij vanuit de Bonte Wever in Slagharen. Tot ziens, dag!
1: Classic Sunday.

ik een tissue. Ik zit hier gewoon met een brokje in mijn keel, zeg. Stille Billy, de BB Band. Dat was een leuke kleine bescheidenheid in 1981. De nummer 21 notering. De hoogste positie wat ze haalden met deze plaat in de Nederlandse top 40. En 6 weken lang in de lijst. Stille Billy, wat een levensverhaal, zeg. Leuk hoor. Ja, dit soort plaatjes waren toen allemaal begin jaren 80. Er waren er wel veel meer. Een van de Vriesen die maakte ook allemaal van dit soort plaatjes. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar in ieder geval leuke muziek allemaal zo op de Classic Sunday. Jongens, het is allemaal hier. Juweeltjes, plaatjes die misschien vergeten was. En die hoor je allemaal hier elke zondag tussen 12 en 6 op de Classic Sunday met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En heb je nog lokale informatie voor de stad? Ga je iets organiseren met je clubje of vereniging? Nou, laat het dan even weten op redactie@radio.

0: uit.
1: Leuk, hè? Aan 1983, gewoon uit Nederland, uit Haarlem. Daar zijn ze ooit begonnen. In 1981 zijn ze opgericht. En ze hadden meteen in 1983 een leuke bescheiden hit in Nederland, hoor. The Right Side One van What Fun. En dat hoor je allemaal hier zo op de Classic Sunday. Misschien was je hem al vergeten. Nou ja, op die Classic Sunday halen wij natuurlijk al die herinneringen weer naar boven. Die plaatjes uit de tijd dat je nog naar de platenwinkel ging voor het gedrukte Top 40 exemplaar. Om te kijken hoe jouw favoriete band of artiest dat dan deed in de Nederlandse Top 40. En je ging ook nog naar de platenwinkel om je favoriete singeltje te beluisteren. He, al kocht je het niet, je ging toch even luisteren. He, dat deed je vaak met zo'n horen in je oor. Ja, dat deed je dan met z'n tweeën, ieder een oor.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium alvast wordt gebouwd. De horeca wordt in de nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden. Met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Classic Sunday.

uit Amsterdam, zo'n 60 kilometer hier vandaan. Hoor. Ja, het is helemaal niet zo ver. Voor de Cake, My Feet Won't Move uit 1981. De band werd opgericht in 1980 door Jan-Paul Driessen. En ja, die Driessen die had ook nog wat concurrentie in zijn eigen familie, in zijn eigen gezin. Want zijn broer, Ellen Driessen, die had ook namelijk een bandje. En dat was Spargo. En die stonden allebei in de Nederlandse Top 40. Nou, dat is er ook wat, hè. Zit je aan de keukentafel met je broer samen. En dan zie ik het overleggen van, nou, welke plaats sta jij in de Top 40 deze week? Ja, dat is er ook wat bijzonders, hè. Wat zullen die ouders trots zijn geweest. Hè? Twee zonen in de Nederlandse Top 40 gewoon met een beentje. Nou, allemaal mooie tijden. Ook de tijd dat de radiopiraten in opmars waren in 1981. En al deze plaatjes werden daar gedraaid. En zo werden die bands en artiesten natuurlijk allemaal groot in Nederland. Nou, over zijn andere broer hebben, Ellen Driessen, die had natuurlijk Spargo. Nou, laten we daar ook nog maar even een hitje van draaien uit 1981. Ja. Head up to the sky.

0: met You and Me. En dit werd de tweede single van een debuutalbum, Good Time Spirit, Head Up to the Sky, 1980. De hoogste plaats wat ze haalden in de Nederlandse top 40 was de vijfde plaats. En ze stonden 9 weken lang in de lijst. Ja, de jaren 80, wat was dat leuk, hè? Ja, je kan ook elke zondag trouwens bij de Facebookpagina Geklist Lelystad zie je allemaal oude foto's uit het verleden van Lelystad. Want ja, 1980, ook het jaar dat wij als Lelystad officieel gemeente werden. Ja, daarvoor waren we eigenlijk? Waren we een dorp of zo? Nou ja, in ieder geval 1980 kregen we dus eigenlijk stadsrechten eigenlijk in Nederland, in de 12e provincie van Flevoland. En wat was dat leuk, hè? Als je al die oude foto's ziet van Lelystad. Ach, wat was dat allemaal? Ja, je wordt er eigenlijk een beetje sentimenteel van als je het allemaal zo bekijkt. Je krijgt tranen in je ogen. Die goede tijd van toen. Was toen vroeger alles beter? Nou, ik weet het niet, maar het was wel leuker misschien in Lelystad. Het was allemaal wat kleiner, we kenden elkaar allemaal en ja, we waren allemaal wat intiemer met elkaar. Nou, hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar het verleden, want we blikken terug naar 1973. We gaan eens kijken hoe druk het was op de Nederlandse snelweg tijdens het paasweekend in 1973.
1: Het paastoerisme heeft Nederland ook nu weer geen windeieren gelegd. Vooral de Randstad was het reisdoel van de 875.000 bezoekers uit het buitenland. Van wie er velen in Amsterdam op de een of andere manier een grachtentocht maakten. Voor veel jongeren was het Dammonument weer het grote ontmoetingspunt. In het verkeer vielen 30 doden, maar zo'n cijfer is op andere weekends ook wel eens gehaald. De deskundigen zeggen dan ook dat zich op de Nederlandse wegen in dit paasweekend geen grote moeilijkheden hebben voorgedaan.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.

Nederlandse bodem. Ja, dat draaien we ook hier op de Classic Sunday. Zeker, heel erg veel eigenlijk op die zondag. Classic Sunday draaien we nationale producten. Eddie Conard hoorde je. En You Are Unique. Eén klein top 40 hitje gehad in de Nederlandse top 40. De Soul Cha-Cha. En dit werd zo'n tweede zingeltje, maar het werd niet echt een groot succes. Ja, dit soort plaatjes, ze komen dan uit in die jaren. En dan, ja, dan gaan ze de tipparade gaan ze door. En dan komen ze in de top 40. En vervolgens, ja, wordt het geen grote hit. En dan vergeet je het gewoon te vervliegen. Zo in die grijze massa van vliegtuig. En als je hem dan weer zo hoort op die Classic Sunday, dan denk je, oh ja, hé. Nou, dat was eigenlijk best wel een leuk plaatje toen de tijd. Eddie Conard. Nou ja, je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij of zo? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radiolelystad.nl. En even, Mart, kom eens even hier. Oh, kom met mijn collega Mart Walter, kom er even hierbij. Als je hier nou zo de deur uitloopt, dan loop je de gang uit, dan ga je rechtdoor en dan kom je zelf opeens bij een apparaat en daar zitten allemaal knopjes, dan kan je op drukken. En dan zou ik zeggen, kies even koffie voor mij of zo. Ja, met een cappuccino, doe dat maar eventjes, ja. Het is toch tegenwoordig wat, dat je gewoon je collega's gewoon moet wijzen waar het koffieapparaat staat, dat ze even koffie voor je halen. Ja, ik kan hier niet weg, joh. Nee. Nou, leuke muziek allemaal zo op de Classic Sunday, elke zondag van 12 tot 6. Schrijf het op de muur, schrijf het in je agenda, want we zijn er elke zondag, ja.

aantal plaatjes die je misschien vergeten was. Johnny Hate Jazz. Bedenk het maar. Je gaat een bandje oprichten en dan zit je zo een beetje aan de keukentafel met je bandleden. En ja, wat voor naam zullen we nou eigenlijk nemen? Nou, dan komen er allerlei namen voorbij. En uiteindelijk komt dan zo de naam Johnny Hate Jazz. Nou, ik vind het allemaal bijzonder. Maar het is allemaal leuk en je hoort het allemaal hier op Radio Lelystad. En ook hier het laatste lokale nieuws natuurlijk. En ook op de website radiolelystad.nl, daar vind je het laatste lokale nieuws uit de stad. Dus volg dat zeker eventjes. We blijven even hangen in de jaren 80 met een dame. Zo, nou, die brak even populair door, zeg. Madonna en Dress You Up.

Straks definitief door met haar hitsingeltje Holiday. Nee, aan de rest is eigenlijk geschiedenis natuurlijk. Madonna, wat zag ze er ook uit, hè? Ja, dat was echt een bepaald modebeeld. Want de meiden op straat die gingen zich ook allemaal kleden als Madonna. Wat een periode, wat een tijd was dat eigenlijk, hè? Madonna, dress you up. Wat heeft ze eigenlijk allemaal gedaan zo in de Nederlandse top 40? Nou, laten we de statistieken van deze bijzondere dame er eens bij pakken. Ze is inmiddels trouwens 67 jaar. En als je daar zo bekijkt, dan denk je... Jeetje, holy shit, wat is er met jou gebeurd, zeg. Oh, nou, het is wel wat jammer dat mensen zich zo mismaken om maar jong te blijven eruit zien. Hè? Dat is maar goed, okay. Haar zaak moet ze zelf weten natuurlijk. Hey, maar wat heeft ze allemaal gedaan in de Nederlandse top 40? Wel, ze heeft 55 hits gehad in de Nederlandse top 40. 540 weken lang in de lijst gestaan. En 25 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Zo, nou, dan heb je toch een staat van dienst, toch? Niet normaal, toch? Ze is op 16 augustus 1958 trouwens geboren. Madonna. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur... voor het ene laatste uurtje van de Classic Sunday.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest. Volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De afsluiter van jouw Classic Sunday. Met René Pol.

Dancing in the Street, Marshall and Hayne, 1978 is het jaartal wat daarbij hoort. En daarmee openden wij deze aflevering van The Classic Sunday. Met mijn persoontje dan in dit geval, want we zijn natuurlijk al 5 uur onderweg. En The Classic Sunday elke zondagmiddag van 12 tot 6 hier op Radio Lelystad. Wat hebben wij vandaag in het laatste uurtje? Onder andere de Vinyl Feel, die komt uit Nederland. En dat is een vondst van de platenmarkt van gisteren in het centrum. En die wil ik je zeker niet onthouden. En in het laatste half uurtje van deze Classic Sunday hebben we Joan Armour Training, Rosie als de ATT. Maar nu gaan we eerst terug naar 1991. We doen met Amy Grant en Everett.

0: Zoals je al hoorde kwam die uit 1965, The Eve of Destruction, Barry Maguire. Tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: In 1980 richtte Jan van der Meij van voormalig Vitesse... samen met drummer Leon Klaassen, voormalig Valley of the Dolls en Sweet De Buster... en bassist Peter van Straten, voormalig Vitesse en Valley of the Dolls... het rocktrio Powerplay op. In 1981 treedt het drietal op als voorprogramma van de Golden Earring gedurende 3 maanden. In 1982 verschijnt het debuutalbum van Powerplay onder de titel Avanti. Deze wordt heel goed ontvangen. De muziek is door de Beatles geïnspireerde rock. De singles Make It Alone en Magic halen de hitparade. De band toert door Europa als voorprogramma van de Go-Go's uit Amerika. In 1983 verschijnt de mini-LP Noises and Voices.

volgende week gewoon weer een hele nieuwe vinylofiel. Ik denk niet dat ik naar de platenmarkt op ga zoeken. Maar ik denk dat we gewoon eens even in het archief duiken van Radio Lene staat hier. Er staat tenslotte genoeg. Nu even naar Zeeland. Doen we samen met Bluff, liefst uit Londen.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Pebbles 1988. En dat brengt ons naar bijna 5:30. Tijd voor nieuws, weer, verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Noem het allemaal maar op. Dat doen wij samen met Gladys Knight en de Pips, de Midnight Train to Georgia. En na het nieuws zijn wij natuurlijk gewoon weer terug voor het laatste half uurtje van deze Classic Sunday. Dus tot zo.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Het nieuwe poppodium kost de gemeente 2 ton per jaar meer en niet ruim 1 miljoen. Dat kan door een nieuw concept, melden wethouder Sjaak Kruis en directeur Richard Wijnveld van het Agora Theater, waar het podium aan vast wordt gebouwd. De horeca wordt in een nieuwe opzet professioneel en de nieuwe zalen kunnen als aanvulling dienen voor het theater, waardoor een grotere doelgroep kan worden bediend. Het uitkopen van parenclub Party Players loopt uit op een conflict van BMW met Forum voor Democratie, Mooi Lelystad, PVV en VVD. Die willen dat wethouder Sjaak Kruis nader met de raad overlegt voor hij tekent. Kruis weigert en gaat nog voor de raadsvergadering van komende dinsdag tekenen. Het college wil van de seksinrichting af omdat die niet zou passen in de woningbouw die is gepland voor het gebied, het Kofschip. Bij een pluimveebedrijf aan de Mosselweg, bij Binninghuizen, een dikke 15 kilometer van de stadsrand van Lelystad, zijn 55.000 leghennen geruimd nadat daar eerder deze week een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld. In een gebied van 10 kilometer rondom het bedrijf geldt nu een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee. In dat gebied liggen tientallen pluimveehouderijen. Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden, met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is een initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een vaarttochtje meemaken. De opbrengst gaat onder meer naar de strijd tegen uitbuiten van kinderen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag verwacht ik overwegend veel bewolking. De zon komt in de ochtend nu en dan wel nog tevoorschijn. In de loop van de ochtend kan een lichte bui voorkomen. De meeste nattigheid verwacht ik echter vanmiddag en vanavond. Tijdens droge momenten met de zon is het met 15 graden minder fris dan de afgelopen dagen. Dat komt doordat de wind vanuit het zuiden waait, windkracht 3 vanmiddag in de stad. In de nieuwe week is tot en met woensdag de paraplu soms nodig. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. En dan heb ik een goed bericht voor degenen die het frisse lenteweer zat zijn. Het wordt geleidelijk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio
1: Lelystad. Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Fly Away, Lenny Kravitz. En daarmee openen we het laatste half uurtje van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat heb ik nog? Nou, 25 minuten hele fijne muziek natuurlijk. Waaronder de ATT van Joan Armatrading. En we gaan nog terug naar 1964. Dat doen we samen met de Stones. Maar eerst gaan we naar 1987. City Lights, dit is William Pitt.

0: Promises, Baby It's You. 1978 is het jaar wat daarbij hoort. Herkende je hem? En wist je ook dat het Promises was? Wellicht. Nu is het tijd voor...
1: De albumtoptrack.
0: Rosie is een nummer van de Britse zangeres Joan Armatrading. Het nummer werd uitgebracht op haar EP How Cruel uit 1979. In januari 1980 werd het nummer uitgebracht als de eerste single van dat album. Rosie is geschreven en geproduceerd door Armatrading zelf. Het nummer gaat over een transgender persoon en is geïnspireerd door een taxirit door New York. Armatrading vertelde in een interview over het ontstaan van het nummer. Ik had iemand afgezet op het vliegveld. In de taxi terug zei de chauffeur, een jongeman, ken je New York? Heb je New York gezien? Ik zei, nee, niet echt. En hij zei, ik laat het je zien. Hij liet me alles zien. Hij bracht me naar Broadway, een buurt waar ik nog nooit eerder geweest was. De straat die hij me liet zien was rond 42nd Street. Ik kreeg toen het nummer in mijn hoofd en het karakter kwam van de mannen die daar stonden. Ik zag in het bijzonder ene Rosie met zijn hoge hakken en zijn shorts. In een ander interview zei ze dat ze dat nog nooit eerder had gezien.

volgende week gewoon weer een nieuwe ATT. Heb je een suggestie voor de ATT? Mail het me. ClassicSunday@radioLelystad.nl. Zoeken we hem op, stoffen we hem af en gaan we hem zeker in de show zetten. Nu gaan we terug naar 1974. Doen we samen met Beckman Turner Overdrive. Taking Care of Business.

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: Radio Lelystad 1964.

Last Time van de Rolling Stones. En daarmee komen we inderdaad bij de laatste plaat aan van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Een week wachten, dan zijn we er weer 12 uur. Van 12 tot 6 natuurlijk. En van 12 tot 2 René van Els. 2-4, Mart Walter, 4-5 Jan Stappen. En om 5 uur volgende week ben ik er gewoon weer. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond. En heel graag tot volgende week zondag. Dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Lelystad.

0: avond.
1: Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Je muziektherapie begint nu.

0: Ja, daar ging er weer een. Another Love Song in een live uitvoering. En dat kan ook niet anders, want het is terug te vinden op Legacy Live, het album van The Outlaws. Daarmee ging sessie 591 van Muziektherapie van start. Dit uur onder meer kwart voor de Fab Four. We gaan terug naar begin jaren 60 met Gemaskerde Jongelui. Een albumtrack van een toonaangevende band in de progressieve rock. Een paar nieuwe songs en uiteraard ontbreekt het ook dit keer weer niet het allerlaatste popnieuws.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Nou ja, gloedje nieuw. 20 jaar geleden opgenomen, maar nu voor het eerst verkrijgbaar. Neil Diamond.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Ja, zo klonk die 20 jaar geleden. En dat lukt uiteraard niet meer. De man is over de 80 inmiddels. Opgenomen in de periode dat hij ook kwam met de albums 12 Songs en Home Before Dark. En nu dus inderdaad uitgebracht. Wild at Heart, Neil Diamond. Straks het popnieuws. Tot die tijd een deun die het in Vlaanderen tot in de top 10 bracht. Nummer 8 noteerde die daar uiteindelijk. In Nederland kochten we er minder van. 19, The Pretenders. And Don't Get Me Wrong.

Op 12 september begint Journey aan een forse serie optredens door Noord-Amerika in het kader van de Final Frontier Tour. Het doek valt na 40 concerten op 28 september in San Francisco. Lessons and Lace, zo heet de biografie van Stevie Nicks, die op 15 september verschijnt. Stevie is inmiddels 77 en sinds midden jaren 70 hoort ze in de categorie supersterren, zowel solo als met Fleetwood Mac, dus er is aardig wat te vertellen. Het titel is er nog niet, maar hij komt eraan. Een documentaire over Oasis. Disney Plus presenteerde hem en gaat hem streamen. Maar eerst wordt hij vanaf 11 september korte tijd wereldwijd in IMAX-theaters vertoond. Het komende album van Deep Purple heeft wel een titel. Splat heet het en het verschijnt op 3 juli. De eerste single, Arrogant Boy, heeft het geluid van de groep ten tijde van Highway Star en Space Trucking. En dat is meer dan een halve eeuw geleden. 7 verdiepingen met niet eerder getoond archiefmateriaal. Wisselende exposities en de herbouwde studio waar het materiaal voor Let It Be werd opgenomen. Volgend jaar gaat de eerste officiële Beatles tentoonstelling open in Savile Row nummer 3 in Londen. En ook het dak waar de groep dat legendarische, illegale laatste optreden verzorgde, wordt toegankelijk.

0: 21ste studioalbum is het inmiddels. Ja, dat gaat ook door. Voor de derde keer helemaal country-style. En voor de tweede keer dat hij werkt met producer T-Bone Burnett. Ringo Starr, je hoorde de titelsong. Geschreven door Ringo, tezamen met Bruce Sugar. Long, Long Road.
1: Muziektherapie.
0: Dit nummer verscheen al in 1982 op single, maar het deed toen niet zo heel veel. En toen werd het na de hand in 1984 nog een keer uitgebracht. En toen kwam die in de dancelijst van de US op nummer 1. In de top 40 op 9, One Tune en Dance Hall Days.

En voor die bands uit de jaren 80 die toch echt wel een eigen geluid had. One Tune en The Dance Hall Days. Vorig jaar verscheen er een single van Louis Capaldi. Die was afkomstig van DP Survive. Hij had het geschreven in de periode dat hij geestelijk in een zeer diep dal zat. Ernstig depressief. Het is een alarmschijf. The Day That I Die.

Uit de periode dat de lekkerste radioprogramma's toch echt vanaf zee kwamen. Gary Puckett en The Union Gap. 1968, Young Girl, 15 weken maar liefst in de enige echte. Hij haalde net niet de nummer 1. Hoger dan 2 kwam die destijds niet. Je luistert naar Muziektherapie, straks uiteraard weer een fraaie albumtrack. Is muziek van ZZ en de Maskers. Slapping in Las Vegas.

0: Geschreven door John Anderson, Steve Howe en Chris Squire. En te vinden op de Yes album uit 1971. Hoorde je Starship Trooper van Yes. De albumtrack van dit weekende. Straks een nieuw nummer geschreven door ex-Slate Nuddy Holder. Jawel, eerst heel iets anders. Een band uit Limburg.
1: 1978.

0: Kenyatta Hill werd een hit voor Parter. En daardoor kwamen ze later op Pinkpop terecht. En de toetsenist van de groep, Erwin Musper, werd uiteindelijk een veelgevraagd studiotechnicus en producer. Kortom, helemaal in de muziek gebleven. En dan, ik zei het al, nieuw werk geschreven door Nellie Holder. Verwacht geen geluid zoals Slade vroeger had. Het is heel iets anders. En ze hebben het voor Tom Seals, Headed for the Heartland.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw! Groetje nieuw! Groetje nieuw!

0: Ja, dat is toch heel wat anders dan Look What You Done en Squeeze Me, Please Me en dergelijke. Geschreven door Nuddy Holder. Tom Seals had it for the Heartland in een prima live uitvoering.
1: Kwart voor.
0: Zo'n 63 jaar geleden namen ze het in 10 takes op. There's a place.

0: Op Please Please Me kwam het uiteindelijk terecht. There's a Place, de Beatles. Kwart voor, de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: Ten tijde van mijn programma Rock Uit Holland op Radio Noordzee Nationaal was een van de bands die ik aardig wat airplay gaf, Daryl Ann.
2: Rock Uit Holland.

0: Daryl Ann. Een paar jaar geleden zijn ze heropgericht. Er verscheen een nieuw album. En momenteel zijn ze bezig met een tour in verband met de 30ste verjaardag van het zeer geslaagde album destijds. Daryl Ann Weeps. Eind deze maand treden ze op in Leiden. En in september pakken ze dan de draad weer op. In Groningen, in Amsterdam en ook Nijmegen. Daryl Ann, je hoorde All Right. Muziektherapie, sessie 591. Mijn naam is René van der Labelen.
1: Herinner u zich deze nog?
0: Ben benieuwd. Beans and Fatback, project van Onno Smit, die voor bevriende muzikanten kookte als ze met hem samenwerkten. Het werd uiteindelijk een cd bij een boek met recepten. Dit nummer hoort bij kip overgoten met witte wijn. All I Think About.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Partij van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.